0: illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: geregeld voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan Gold Radio.
4: Dit is de Gold Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the stone. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je De Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
6: The Weekend Show.
7: The Weekend Show.
8: Guard Radio. Je radio leeft weer.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy,
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics op onze podcast en op God Radio. Ik ben jullie host Johan Toet en ik vind het weer een eer om met jullie vandaag een nieuwe les door te gaan nemen van deze serie. Wat ik even met jullie wilde delen is gewoon hoe ongelooflijk gezegend we worden door alle getuigenissen die binnenstromen. Niet alleen van deze serie One Basics, maar gewoon van mensen die onze boeken hebben gelezen. Mijn boeken hebben gelezen. En daar gewoon zeg maar een transformatie door hebben ondergaan. Mensen delen, ik was op de camping en naast de Bijbel in de caravan lag ook jouw boek. Hoe geweldig is dat? En dat dan leest en dan vervolgens zo aangeraakt en bemoedigd wordt om zelf ook weer in vuur en vlam voor de Heer te komen. Krijg ik getuigenissen van ja, ik zat in de gevangenis en ik kreeg jouw boek onder ogen en ik had hem gelezen in mijn cel. En er staat aan het einde van het boek dat als je op je knieën gaat om Jezus aan te nemen als je Heer en Verlosser, dat je dan veranderd zou worden. En ik ben toen op mijn knieën gegaan en ik heb Jezus aangenomen als mijn Heer en Verlosser. En mijn leven werd gewoon compleet veranderd. Ik heb rust en vrede in mijn hart gevonden en ik weet gewoon dat ik nooit meer dezelfde ben en daar wil ik je voor bedanken. Weet je, we krijgen zulke mooie, mooie getuigenissen binnen. Ik kan gewoon misschien dat we dat een keer doen in de herrie met de Toeters afleveringen, maar gewoon getuigenissen delen van mensen. Weet je, want er zit kracht in getuigenissen. Er zit zoveel kracht in jouw getuigenis. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn getuigenis en hoeveel God daarmee doet. Gewoon, ik bedoel, ik ben er wel een keertje klaar mee om te vertellen wat ik allemaal heb uitgevreten. Maar hij gebruikt dat gewoon om andere mensen tot hem te trekken. Weet je, en daarom is het zo belangrijk dat we onze getuigenis delen. Boek Handeling is één grote getuigenis, weet je. Gewoon van wat God allemaal aan het doen was. En mensen komen erdoor tot geloof en worden bemoedigd en aangeraakt en genezen. En gaan zo maar door. Weet je, en ons verhaal, jouw verhaal is zo ongelooflijk belangrijk. En we gaan nog les hebben over getuigen zijn, het koninkrijk prediken en al die dingen meer. Maar het is zo mooi om, en niet voor om dan mezelf op een of andere manier een schouderklopje te geven van oh, we doen toch wat goed of zo. Want ik weet dat ik goede dingen aan het doen ben, want ik wandel in de wil van de Vader. Het is niet mijn werk, maar het is zijn werk door mij heen. Amen. Ik verbeeld me eigenlijk helemaal niks. Als God één draadje in mijn hersenen andersom legt, dan zit ik als een kastplantje te kwijlen achter de geraniums. Dus ik weet dat hij het is en niet ik het ben. Maar het is fantastisch om terug te horen wat er gebeurt met die mensen door het werk dat God door jouw leven heen doet. Het is gewoon fantastisch. Ik krijg berichten uit Amerika. Ik krijg berichten uit Zuid-Amerika. Ik krijg berichten uit Engeland. Ik krijg berichten uit weet ik veel waar allemaal vandaan. De meest bizarre verhalen gewoon van mensen in de Filipijnen. Ik heb je boek gelezen. Ik heb je getuigenis gehoord. Ik heb je preek geluisterd. Dit is wat het met me heeft gedaan. Hele gezinnen die worden hersteld. Hele gezinnen die tot geloof komen. Mensen die spontaan genezen worden. Onder het luisteren naar mijn boodschappen of naar mijn studies. Weet je, en het is te veel om op te noemen. Maar ik wil God daar gewoon de eer en de glorie voor geven. En ik wil hem daarvoor danken. Het enthousiasmeert mij en het geeft me drive om door te gaan. Om te weten van ik ben op de goede weg. Weet je, en Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat u ja, al die middelen gebruikt, Heer. Inclusief mijn leven en het leven van Brenda. En dat u ons gebruikt, Heer. Om uw naam groot te maken onder de mensen. Om uw naam te verheerlijken onder de mensen. Zodat ze u de glorie zullen geven. Vader, dat mensen tot een punt komen van dat ze u ook willen leren kennen. Omdat ze geloven van, oh wauw, als God dat kan doen in het leven van Johan en Brenda, dan kan hij dat zeker ook in mijn leven doen. En hoe waar is dat, Vader? Want u heeft de wereld zo lief. En u wil niet dat de enige verloren gaan. En u heeft geen favorieten. En een ieder die de naam van de Heer aanroept zal zalig worden. En alle beloftes in Christus Jezus zijn ja en amen voor een ieder die gelooft. Dank u wel, Vader, dat u zo een vrijgevige, goede, liefdevolle, fantastische Vader bent. Dank u wel, Vader. Vader, alle eer en alle glorie, het is allemaal voor u. Alle getuigenissen zijn er om u te verheerlijken. Want wat bent u groot en wat bent u machtig. Wat bent u, lieve papa. Ik hou van u, Vader, en ik geef u alle eer ook zo met deze studie, waar we zo meteen weer aan gaan beginnen, Heilige Geest. Bekrachtig het. Raak hen aan in hun hart en transformeer hen, hun denken. Vernieuw het. En laat uw zalving op hen neerdalen. Zodat ze uw aanwezigheid mogen ervaren. En dat ze vrij mogen gezet worden van dingen waar ze mee rondlopen, mee worstelen, waar ze tegenaan lopen. Misschien hadden ze vandaag wel een dag dat ze helemaal nergens geen zin in hadden. Misschien is er wel iemand die luistert die zoiets had van, poeh, ik heb helemaal nergens zin in. Zet de radio aan en komt plotseling onder het geluid van mijn stem. Heilige Geest. En die persoon misschien heeft wel hulp nodig. Misschien wel bemoediging nodig. Misschien wel aanraking nodig. Heilige Geest, op de plek waar zij nu zijn. Wilt u hen aanraken? En wilt u hen vrijzetten van wat het ook is waar ze mee worstelen? Omdat de woorden die we delen in hun harten mogen landen. En dat ze mogen begrijpen wie ze werkelijk zijn in u. Vader, u bent zo goed. In de machtige naam van Jezus, we leggen alles in uw handen. Amen. Amen. Weet je, ik kan zo gewoon een half uur gewoon, als ik mijn ogen sluit, God loven en prijzen en danken en aanbidden voor wie die is en wat hij voor ons heeft gedaan. Hij is zo'n fantastische God, daar raak je gewoon nooit over uitgepraat. Weet je, stromen van levend water zullen uit je binnenste opwellen. Vanuit die bron, de Heilige Geest. Want hij sprak over de Heilige Geest toen hij dit zei. Vanuit die bron van de Heilige Geest. Stromen van levend water. Als je gaat spreken over de goedheid van God, de gunst van God, de zegen van God. Als je gaat spreken over zijn genade, over zijn liefde, over de dingen die hij gedaan heeft in jouw leven. Kan het niet anders dan dat je boven jouw problemen uit begint te stijgen. Het kan niet anders dat je boven jouw uitdagingen begint uit te stijgen. Boven je gevoelens en je emoties die misschien niet in lijn zijn met het woord van God. Boven je depressie, boven alles begin je uit te stijgen. Want ik bedoel, hij is zo groot en zo goed dat er is geen enkel andere reden dan alleen maar hem loven en prijzen. Want dat is wat hem toekomt. En je wordt gewoon blij. Als je aan God denkt, word je gewoon blij. En dan kan je niet meer ophouden om te spreken over wie hij is en wat hij voor jou heeft gedaan. En over zijn goedheid. Je kan alleen maar loven en prijzen. Halleluja. Maar goed, daar gaat deze les niet over. Deze les die gaat over de identiteit, onze identiteit in Christus. En als iets belangrijk is voor een wedergeboren christen, is dat hij begrijpt, of dat zij begrijpt, wat haar of zijn identiteit is in Christus. Wat is nou mijn identiteit? Want weet je, we leggen vaak onze identiteit in andere zaken. Mijn identiteit ligt in mijn werk, in mijn carrière. Mijn identiteit ligt in mijn bezittingen, mijn

0: Ja, weet je, niemand kan deze werken doen als God niet met hem is. En Jezus zei tegen hem, hij zegt, voorwaar, ik zeg u. Nou, als er staat, ik zeg u, dan betekent dat ik ben. Voorwaar, ik ben, zeg u, God zegt u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En in vers 5 van hoofdstuk Johannes 3 zegt hij, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, er zijn twee geestelijke koninkrijken. En het ene rijk, dat is van de duisternis, en het andere is het koninkrijk van God. En in Mattheüs 12 vers 2, daar zien we dat Jezus een demon uitdrijft. En die fariseërs die beginnen hem te beschuldigen. En die zeggen van ja, hij doet dat alleen maar door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Maar Jezus die kent hun gedachten. En dan zegt hij tegen hen in vers 25 van Mattheüs 12. Hij zegt, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, dat wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Dus Jezus zegt heel duidelijk in deze Bijbeltekst, hij zegt heel veel in deze Bijbeltekst, maar voor nu in deze context zegt hij heel duidelijk dat de Satan een rijk heeft. Het rijk van de Satan. En dan zegt hij in vers 28, maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. En hier spreekt Jezus dus over het koninkrijk van God. Dus er zijn twee geestelijke koninkrijken. Eén is het koninkrijk van de duisternis en het andere is het koninkrijk van God, het koninkrijk van het licht. Nou, we gaan het later ook nog wel hebben over het koninkrijk van God en wat dat allemaal precies inhoudt. Maar het koninkrijk van God, dat kun je alleen maar zien en dat kun je alleen maar binnengaan wanneer je opnieuw bent geboren. Kijk, dus zolang jij nog in de duisternis bent, zijn als het ware schellen voor je ogen. Dan hangt er een sluier voor je ogen. Zolang jij nog in de duisternis bent, kun jij het koninkrijk van het licht niet zien. Kun je het licht niet zien. De duisternis is absentie van licht. Dus als er geen licht is, dan ben je in de duisternis. Maar als jij opnieuw geboren wordt in Christus Jezus, dan word je overgezet. Kijk, toen ik nog mijn oude leven leefde, ik vind het altijd fijn om mijn eigen leven als voorbeeld te nemen, maar toen ik nog in mijn oude leven leefde, deed ik allerlei dingen en die deed ik alleen maar omdat ik blind was, doordat ik in de duisternis wandelde. Ik zou nooit de dingen gedaan hebben die ik toen deed als ik zou zijn zoals ik nu was. Want nu zie ik wat het werkelijk is. En nu zie ik de dingen in het licht. En omdat ik de dingen in het licht zie, herken ik de duisternis. En daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Dat haat ik, dat verafschuw ik. En daar wend ik mij van af. En daar houd ik mij verre van die duisternis. Weet je, maar toen ik nog in de duisternis was, was ik daar blind voor. En ik had helemaal niet het idee dat ik aan het zondigen was. Ik had helemaal geen wroegingen en dingen als ik iemand opgelicht had of in de zeik genomen had of drugs verkocht had of weet ik veel wat. Ik had helemaal nergens geen last van. Waarom niet? Ik was in de duisternis. Ik zag dat niet. Ik had dat gewoon niet in de gaten. Ik liep echt als een blinde liep ik door deze wereld heen. Compleet in de duisternis, tassend in de duisternis. Weet je, en ik had er gewoon geen idee van. Maar nu, in Christus Jezus, Colossenzen 1 vers 13, heeft hij ons getrokken uit de macht van de duisternis en hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dus toen wij ja zeiden tegen Jezus, werd er iets gebeurd. Je werd geplaatst in zijn licht. Je werd vanuit de duisternis geplaatst in zijn wonderbaarlijke licht. En daardoor kun jij nu het koninkrijk van God zien en kun je het koninkrijk van God binnengaan. Weet je, mensen zeggen wel eens van, oh, heb je het licht gezien? Ja, ik heb het licht gezien inderdaad. En jij niet, blinde kip. Want ik zie nu hoe het werkelijk is. Ik zie nu het koninkrijk van God. Ik zie nu de dingen van de Heer. Ik zie nu het onderscheid tussen duisternis en licht. Ik zie nu wat goed is en wat kwaad is. Ik zie dat nu omdat mijn ogen zijn geopend. De schellen zijn van mijn ogen gevallen. Weet je, er is iets radicaals veranderd aan mij toen ik ja zei tegen Jezus. 2 Korinther 5 vers 17 zegt, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Dus jij was gebonden, maar nu ben je vrij. Je was dood, maar nu ben je levend. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Je was duisternis, maar nu ben je licht. Weet je, er is iets veranderd. Er is iets radicaals veranderd. Maar waar ben jij dit allemaal geworden? Waar ben jij een nieuwe schepping geworden? Nou, dat is belangrijk om te weten, want wij zijn een drieledig wezen. Een drieledig wezen is zoals God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Zo zijn wij geest, ziel en lichaam. Weet je, wij hebben volgens 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 hebben een geest, een ziel en een lichaam. En heel veel mensen die denken vaak dat geest en ziel hetzelfde zijn, maar dat is absoluut niet waar. Dat is absoluut niet waar. Ik ga hier nog een hele les aan toewijden. Dus ik ga er nu niet te diep op in, maar ik zal het gewoon even licht aantippen. 1 Thessalonicenzen 5:23, daar staat: en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam, hier spreekt dus van die drieledig wezen, onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Nou, jouw vlees is jouw lichaam, dat is jouw voertuig en daar beweeg je eigen in voort. En als je kijkt naar je uiterlijk, dan is er niet zo heel veel veranderd. Ik bedoel, jouw lichaam is na jouw wedergeboorte nog steeds hetzelfde. Als je een plofkip was voordat je wedergeboren werd, ben je nog steeds een plofkip nadat je wederom geboren bent. En als je niet was om aan te gluren voordat je Jezus aannam, ben je nog steeds niet aan te gluren nadat je Jezus aannam. Dat is natuurlijk gekkigheid, maar dat zeg ik altijd over mezelf. Dus neem alsjeblieft geen aanstoot. Ik bedoel, we zijn geen plofkippen, amen. We zijn allemaal Gods schepping en volmaakt in zijn ogen, halleluja. Maar weet je, jouw lichaam is gewoon niet veranderd na jouw wedergeboorte. Het is nog steeds hetzelfde gebleven. Nou, jouw ziel is jouw zintuigelijke mens. En jouw zintuigelijke mens gaat af op wat hij voelt, wat hij hoort, wat hij proeft, wat hij ruikt, wat hij ziet. En dat vormt dan uiteindelijk zijn denken. En dat is dus jouw ziel, dat is jouw zielse mens. Nou, die is na jouw wedergeboorte ook nog steeds hetzelfde. Je bent nog steeds exact hetzelfde in jouw ziel. Maar wat aan jou helemaal compleet nieuw is geworden, wat aan jou is veranderd, wat aan jou is getransformeerd, wat anders is geworden aan jou, dat is jouw geest. Jouw geest was dood. Jouw geest was in de duisternis. Jouw geest was besmet met zonde. Het was een zonde natuur. En daardoor wandelde jij in de duisternis. Jouw geest was gewoon een zombie, om het maar zo te zeggen. En zijn natuur was gewoon overgeven aan al zijn begeertes. En alle troep die je maar kunt bedenken. Omdat dat was gewoon wat het was. Het was dood. En het bracht geen leven voort. Nou, nu ben jij opnieuw geboren. Jij bent een nieuwe schepping. Jij bent iets wat je nog nooit eerder was. En jij hebt nu de natuur van Christus gekregen. Jouw wederom geboren geest is nu heilig, puur en smetteloos geworden. En God ziet jou dus nu ook volmaakt in Christus. God ziet Christus in jou. Dat is wat hij ziet, dat is waar hij naar kijkt. Hij kijkt niet naar je wankelen, hij kijkt niet naar je trillen, hij kijkt niet naar je beven, hij kijkt niet naar je angst en hij kijkt niet naar je falen. Hij kijkt naar Christus in jou. Dat is wat hij ziet. God is geest en hij kijkt naar jouw wederom geboren geest. En wat hij dan ziet is Christus. Want de geest van God is in je hart uitgestort. De geest van de zoon van God is in je hart uitgestort. Jij hebt de geest van zoonschap in jouw hart gekregen. Dat is wie jij nu bent. En jij hebt de natuur van God en dat is wat God ziet. In Colossenzen 2 vers 10 staat dat wij volmaakt zijn geworden in Christus, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Wij zijn volmaakt geworden. Weet je wat dat betekent, volmaakt? Weet je wat volmaakt betekent, lieve broeder of zuster, of wie jij ook bent? Volmaakt betekent volmaakt. Volmaakt betekent perfect. Volmaakt betekent af. Volmaakt betekent compleet. Volmaakt betekent vol. Dat is wie jij bent. Jij bent vol. Je bent compleet. Je bent af. Je bent rijk. Je bent helemaal perfect gewoon in de ogen van de levende God. En dat rekent meteen af met jouw onzekerheid, met afwijzing. Dat rekent meteen af met de slechte mening van anderen en je eigen verknipte zelfbeeld. Als hij zegt dat jij volmaakt bent, dan ben jij dat. Want God is geen mens dat hij liegen zou. Hij kan niet liegen. Ieder mens is een leugenaar, maar God kan niet liegen. En als hij zegt, jij bent volmaakt in Christus, ben jij volmaakt in Christus? Weet je, ik heb 4 kinderen. We zijn een samengesteld gezin. Prachtig mooi, het zijn gewoon mijn kinderen. Alhoewel ik misschien niet al mijn kinderen zelf heb verwekt, zijn het nog steeds mijn kinderen. En weet je, zo zie ik ze ook gewoon. Maar één van mijn kinderen, die had zo'n laag zelfbeeld van zichzelf. En ik had iedere keer, zei ik van, weet je, maar God ziet jou gewoon perfect. God vindt jou volmaakt. En dingen ze, ja, maar weet je, ik ben het niet met hem eens. Zei ze dan. En dat was natuurlijk grappig, want ja, je hoeft het er niet mee eens te zijn. Maar dat betekent nog steeds niet dat het niet waar is. Dus als jij er nog steeds voor kiest om de leugen te geloven in plaats van de waarheid, betekent niet dat de waarheid dan nog steeds niet de waarheid is. Als God zegt dat je volmaakt bent, ben je gewoon volmaakt. En op een gegeven moment merkte ik gewoon, als ik dan tegen haar zei van, weet je, ik ben zo trots op jou, ik ben zo blij met je, je bent echt een topper en dit en dat. Ze zei, ja, weet je, ik ben gewoon geweldig. En ze begint nu gewoon steeds meer te zeggen, zeg maar, wat God over haar zegt. En dan zie je haar dus ook veranderen en je ziet haar daar ook in groeien. Omdat zij ook begint te realiseren, God kan niet liegen. En als hij zegt volmaakt, kan ik vinden wat ik kan vinden van mezelf. En dan kan ik naar mezelf kijken zoals ik naar mezelf kijk. Maar God zal vast wel een reden hebben en God heeft vast wel gelijk en niet ik. mijn verknipte beeld, ja, moet ik gewoon aan de kant schuiven. Ik zeg altijd van, je moet nooit Gods waarheid ontkrachten met jouw leugen. Maar je moet jouw leugen ontkrachten met zijn waarheid. Weet je, als God zegt dat het zo is, dan is het zo. Ik heb mijn leven lang heb ik mij onzeker gevoeld. Ik bedoel, ik heb een boek geschreven met de titel Goed Genoeg, notabene. Weet je, omdat mijn leven is bepaald door afwijzing en onzekerheid. Totdat ik begon te ontdekken wat God zei over wie ik was. Totdat ik begon te ontdekken wat Hij zei over mij. En dat veranderde mijn hele plaatje. Weet je, als God zegt dat je volmaakt bent, ben je volmaakt. Jezus is toch ook volmaakt? Jezus is volmaakt. Nou, in Johannes 4, vers 17 zegt, zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Dus laat niemand je wijsmaken dat je toch niet goed genoeg bent. Laat niemand je wijsmaken dat je nog van alles moet doen om geliefd te worden door de Vader. Ga jezelf niet zitten vertellen dat er nog van alles mis is met je. Volmaakt. Jij bent gewoon volmaakt. En zeg het maar gewoon even tegen jezelf. Want het is goed, woorden hebben kracht. Zeg maar tegen jezelf, ik ben volmaakt. Ik ben perfect. Ik ben af in Christus Jezus. Niets meer aan toe te voegen, niets meer aan af te laten. Ik ben goed genoeg, meer dan goed genoeg voor de levende God. En God is geen mens dat hij liegen zou. Al mijn leugens verwerp ik. Al mijn onzin en mijn onzekerheid verwerp ik. En alles wat andere mensen van me vinden en van me denken verwerp ik allemaal. Als het niet in lijn is met het woord van God dat zegt dat ik volmaakt ben. Halleluja. Ik ben volmaakt. Zeg het maar gewoon. Ik ben volmaakt, man. Ik ben geweldig. Weet je, vroeger had je zo'n liedje en dat liedje dat had ik een beetje met een paar woorden aangepast. Gewoon van, weet je, het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Zo mooi, zo lief en zo aardig. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven als je een kind van Elohim bent. Halleluja. Je hoeft niet meer bescheiden te zijn. Je mag loven en prijzen over de dingen die God gemaakt heeft. En wat hij heeft jou geschapen en hij zag dat het goed was. Dat het zeer goed was. En je bent gewoon af in hem. Halleluja. Weet je, er is iets radicaals veranderd, lieve mensen. Wij zijn nu geboren uit God. Weet je, na de val van Adam en Eva, die zelf uit God geboren waren, maar geestelijk stierven door de zondeval, werden mensen alleen nog maar geboren uit bloed, vlees en de wil van de man. Biologische en natuurlijke mensen van vlees en bloed. Ze werden niet geboren uit God, ze werden geboren uit de mensen. Johannes 1 vers 12 zegt, allen die hem aangenomen hebben, heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil en ook niet uit vlees geboren zijn. Dus niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Weet je, wij zijn nu geen natuurlijke vleeselijke kinderen meer. Wij zijn nu bovennatuurlijke geestelijke kinderen geworden. Halleluja. Amen. En omdat we uit God geboren zijn en dus kinderen van God zijn geworden, moeten we onszelf niet meer zien als die oude mens die we voor Christus waren. Want die leeft niet meer, die is dood. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Galaten 2 vers 20. Je was een slaaf van de zonde en je was een slaaf van de God van deze wereld, maar nu ben je geen slaaf meer, nu ben je een zoon. Nu ben je gewoon een zoon. Laten we even kijken naar die Bijbeltekst. Ik zei het net al, weet je, dat de geest van God in ons hart is uitgestort. Maar in Galaten 4 vers 6 staat geschreven, nu omdat u kinderen bent, jij bent dus nu een kind geworden van de levende God. Nu omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba, Vader. Hoe intiem is dat? Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Zoals vers 7. Ja, wij zijn nu gewoon kinderen geworden van de Allerhoogste en de geest van Gods Zoon is uitgestort in ons hart. En wij hebben nu de geest van zoonschap ontvangen. We zijn geen wezen meer, maar we zijn zonen geworden. Hij heeft ons bewust uitgekozen. Kijk, als een vader en als een man en een vrouw intimiteit met elkaar hebben en er komt een kindje uit, dan kan het ook nog eens een keer een zogenaamd ongelukje zijn. En hoeveel kinderen horen niet van, ja, je bent een ongelukje. Dat heb ik ook wel eens gehoord van mijn vader. En die is er dronken bij, weet je. En ik weet dat hij er niks van meende. En als hij er wel wat van meende, nou jammer dan. Maar God heeft mij uitverkoren en voorbestemd nog voor de grondlegging van de wereld om aangenomen te worden als zijn kind. Halleluja. En er is niks en niemand, niet in de hel, niet en op de aarde, niet die dat kon voorkomen. Halleluja. Maar gewoon, weet je, maar God koos mij uit. Ik kan misschien een ongelukje geweest zijn. Ik weet dat ik geen ongelukje was, maar ik kan misschien een ongelukje geweest zijn. Maar God koos mij uit. Hij koos mij bewust uit. Dat betekent dat hij jou wilde, bewust wilde. En hij bewust zijn zoon voor jou naar de aarde zond. Halleluja. Je bent een zoon of een dochter geworden van de levende God. En daarom roep jij vader tot hem. 2 Korinthe 6 vers 18 zegt, ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zoon en een dochter zijn. Dat is wie jij nu bent. Het is jouw ware identiteit geworden in Christus. Jij bent een geliefd kind, een geliefde zoon of een geliefde dochter van de Allerhoogste. Jij behoort toe aan God. Je bent de bruid van Christus. En het is bij jou niet meer van belang wat je doet of wat je hebt. En waar de meeste mensen een identiteit van af laten hangen, bij jou ligt jouw ware identiteit niet in wat je hebt, niet in wat je doet, maar in wie jij bent. Jij bent een kind van God. Jij bent een koningskind. Jij bent geliefd. Jij bent rechtvaardig. Jij bent gekocht. Jij bent betaald. Je bent heilig, puur en smetteloos. En jij behoort toe aan de levende God. En iedereen die daar een andere mening over heeft, die moet zijn mond houden en zwijgen. Leugende, liegende duivel zijn het. Jij bent nu een kind van de levende God. Een kind van de levende God. Zeg maar tegen jezelf, ik ben een kind van God. Weet je, vroeger was niet zo lang geleden zo'n stom liedje wat ze gemaakt over ik ben een kind van de duivel. Weet je, en denk van hoe ga je je kinderen dat laten zingen? Er lopen kinderen met t-shirtjes, die hebben dat op hun t-shirtje staan. Weet je, hoe ga je je kind daarmee laten lopen? Schaam je. Weet je, maar je kan er trots op zijn om te zeggen dat je een kind bent van God. En je bent een kind van het licht, je bent een kind van de liefde. Je bent een kind van zegen en geluk en gezondheid en blijdschap en vrede en geduld en compassie. Weet je, en wees maar blij dat je geen kind meer bent van de duivel. En als je het wel bent, bekeer je en word een kind van de levende God. Anders ga je rechtstreeks af op de hel en dat moet je niet willen. Geloof me, dat moet je niet willen. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden die in de Bijbel staan. Halleluja, maar jij kan gewoon van jezelf zeggen, ik ben een kind van God en ik ben geliefd en ik ben volmaakt. Ik ben niet wat mensen van mij zeggen. Ik ben niet meer wat ik van mezelf denk als het niet in lijn is met het woord van God. Weet je, mensen die mij aanvielen en veroordeelden en leugens over mij verspreiden en dat nog steeds doen in grote mate vanwege het feit dat je je kop boven het maaiveld uitsteekt. Het is al onbekend en het is zo oud, weet je, als de mensheid zelf. Dat als mensen hun kop boven het maaiveld uitsteken of als mensen een tegengeluid laten horen of als mensen hun stem laten klinken, dat er altijd kritiek komt. Er komt altijd veroordeling. En weet je wat het allerergste is? Het komt ook nog eens een keertje in het lichaam van Christus. Komt het vooral bij de christenen vandaan. Die hebben vooral van alles wat te zeggen over, bekritiseer elkaar niet, joh. Weet je, Gamaliel zei ook van, hey, weet je, laten we nou alsjeblieft die mensen niet lastigvallen, want dadelijk blijken we nog te strijden tegen God zelf. Ga mensen hun zalving en de dingen waar God ze voor geroepen heeft niet lopen bekritiseren. Heb geen meningen over anderen en wees niet jaloers omdat jij niet gebruikt wordt. Sta op en God gaat jou ook gebruiken. Iedereen die zich uitstrekt en de mantel van koning Jezus aan wil raken, kan hem aanraken en zal vervuld worden met de Heilige Geest en kan impact maken in deze wereld. Weet je, maar wees gewoon niet jaloers. Maar er zijn gewoon zoveel mensen, joh. Ah, ik kan er ook weer een heel boekje over open doen, maar dat gaan we niet doen, want ik ga mijn tijd er normaal niet aan verspillen. Maar als mensen dat doen en als mensen dat deden vroeger, voorheen, toen ik nog niet wist wat mijn identiteit en autoriteit was in Christus, kon ik me dat heel erg aantrekken. Lag ik er echt de hele nacht van wakker. Ik vond het verschrikkelijk als iemand een woord van kritiek gaf. Als iemand een mening gaf. Als iemand onterecht me voor dingen uitmaakte of dingen van me vond en dingen van me zei. Weet je wat gewoon helemaal niet zo is? Van wie denkt er wel niet dat die is, dat die nu vergeven is en weet ik wat allemaal. Of weet ik gewoon allemaal rare dingen. Weet je, of hij is een dwaalleraar, hij is een prosperity leraar, hij is een leugenaar en betrappen me op zijn eigen woorden. Er zijn mensen die hele video's maken om jou in een kwaad daglicht te stellen. Die helemaal verder nergens op gebaseerd zijn. En er zijn er ook nog mensen die ernaar kijken. Oké, weet je, doe je ding en leef je uit. Weet je, ik leg er echt serieus geen nacht meer van wakker. Vroeger lag ik er van wakker en kon het mijn stemming bepalen. Maar jij hebt geen macht en geen autoriteit meer in mijn leven om te bepalen hoe of dat ik mijn eigen voel. Jij kan zeggen wat je wil, je kan denken wat je wil, je kan doen wat je wil en proberen wat je wil. Kom maar met al je losse flodders. Probeer maar neer te schieten met je verbale geweren. Probeer maar te doen wat je wil doen, dat maakt me helemaal niks meer uit. Kom ik om, dan ben ik gelijk bij de levende God. En al je woorden doen mij geen pijn meer, want ik weet nu wie ik ben in Christus Jezus. Ik weet nu wie ik echt ben en ik weet wat God over mij zegt. Het raakt mij niet meer wat jij van mij vindt. Jouw mening over mij raakt mij niet meer. Natuurlijk wil ik graag dat mensen me aardig vinden en dat mensen blij met me zijn. Maar als dat niet zo is, ook goed. Iedereen heeft recht op een mening. Doe ermee wat je wilt. Weet je, maar ik hou mijn focus gewoon op koning Jezus. Het bepaalt mij gewoon niet meer. Alles wat mensen zeggen of denken, zegt helemaal niks, nada, zero meer over mij. Het zegt alles over hen, maar het zegt niets over mij. En zo kan jij ook in het leven komen te staan. Jij kan gewoon zo in het leven komen te staan. Wees blij met jezelf. Weet je? En wees gewoon gefocust op wat God over jou zegt. En laat een ander lekker denken wat hij wil denken. Laat hij zeggen wat hij wil zeggen. Het zegt niks over mij. En andersom precies hetzelfde. Wat ik denk van jou zegt niks over jou. Zo is het gewoon. Nou, ik denk dat we wel gezegend zijn. In ieder geval, ik ben gezegend. Maar ik wil ook weer samen proclameren. Dus laten we weer met elkaar een proclamatie gaan doen. Zeg maar mij na. Ik ben een kind van God, want dat is wat het woord van God zegt over mij. En vanaf vandaag ga ik wandelen als kind van de Allerhoogste, erfgenaam van het Koninkrijk. En mijn identiteit wordt alleen nog maar bepaald door wie ik ben in Christus en niet in wat anderen van mij zeggen of denken. Ik ben wat God zegt dat ik ben. En ik kan wat God zegt dat ik kan. En ik heb wat God zegt dat ik heb. God is geen mens dat hij liegen zou. Hij is de waarheid en de waarheid maakt mij vrij. Vanaf vandaag luister ik niet meer naar de leugens van mijzelf over mijzelf. En vanaf vandaag laat ik mij niet meer bepalen door meningen en opvattingen van anderen. Vanaf vandaag word ik alleen nog maar bepaald door wat God zegt over mijn ware identiteit. En dat is, ik ben een geliefd kind van de Allerhoogste. Halleluja. Ik hoop dat je gezegend bent. En ik hoop je weer te mogen welkomen bij een nieuwe aflevering van One Basics. Tot dan.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Welcome to our Monday's broadcast of the Gospel Truth. Today I'm in my third week of teaching through a series that I've called Spirit, Soul, and Body. And I've said this a lot during this series, but this is what literally transformed my life. And as a result, we have so much product. We not only have this book in English, but we have it in Spanish, and that's got a spiral bound binding to it. And then I have a study guide in English, and then we have a spiral bound study guide in Spanish. And then we have a cartoon or a illustrated version of this teaching that one of my partners in Germany did. We have an audio book that Jamie read about this. We have live recordings, and then we have a recording that is taken directly from television, and then we have CDs that were taken. So anyway, we've got all kinds of ways for you to take advantage of this. But this is the teaching that just literally transformed my life. And I haven't got time to go back through and summarize everything I've said, but I do want to say that it's really important that you get this. And please, you can go to our website. You can download these things free of charge. If you would like the physical products, you can write in and get that. And remember that this is our Thanksgiving week, and so our offices or our phone lines are going to be closed on Thursday and Friday. If you're going to respond to this week, please do it Monday, Tuesday, or Wednesday. It's really important that you get hold of this teaching. And I've already laid the foundation that when I saw that there was a part of me, the spirit part, that was completely changed when I got born again. I use 2 Corinthians chapter 5, verse 17, that if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Just by observation, you can tell that's not talking about your body. Your body doesn't instantly change. We might wish that it could. If you were overweight, you could just wish that you instantly became this perfectly fit and buff person, but that's not the way it happens. Your body doesn't change. You've got a promise that your body's going to change, but it doesn't change the moment you get saved. Your soul doesn't change, the part of you that your mental, emotional part. If you were not very educated, if you didn't know things before, you aren't going to instantly know things afterwards until you get in and renew your mind. Now, your body and your soul are subject to change. You can improve your physical condition. You can improve your mental state. You can study the words. You can learn things, but it doesn't automatically happen. But 2 Corinthians 5:17 says, when you are in Christ, old things are become new. It's not saying that all things are in the process, all things are going to in the future change. No, they've already changed. Old things have passed away. All things have already become new. Now, how do you understand that? The thing that just revolutionized my life is when I understood that that isn't talking about my body. It's not talking about my mind, but there is a third part of me. In 1 Thessalonians 5:23, Paul prayed that your whole spirit, soul, and body would be preserved blameless. That shows your three parts. And it was the spirit part of you that God changed. And in the spirit, you are completely brand new. And I've spent all of this time showing that you are identical to Jesus. As Jesus is, so are you in this world. Not so are you going to be in the future world, but 1 John 4:17, so are you in this world. The last week I was teaching on this, I showed that in your spirit, you have been sanctified and perfected forever. Hebrews chapter 10, verses 10 and 14. And then you put with that Hebrews chapter 12, verses 22 and 23. And it shows that it's your spirit that has been made perfect. And you are forgiven of all sins, past, present, and future. And one of the great benefits of this is that God is a spirit, John 4, 24. And to really worship Him, to really connect with God, you have to do it in spirit, through your spirit, through who you are in Christ. And the sad thing is most people approach God in the flesh. Oh God, I failed you. Oh God, I haven't done this. I haven't been studying the Word. I got angry. I haven't done all of these things. And we just approach God in the flesh. And yet the Bible says you have to do it in spirit. And in truth, in the spirit, you are a completely righteous and holy person. Ephesians 4, 24. And these are all of the things that I've already covered. When I saw those things, this just revolutionized my life. I understood how God could be just and holy in loving me because He doesn't look on the outside the way that I do. He's not, He knows about my failings. He knows about my faults. But He deals with me based on who I am in the Spirit. And when I saw that and saw that I was a completely brand new person that was totally His workmanship, I was created in Christ Jesus, and I am now perfect and holy as Jesus is, so am I. When I saw all of these things, it just allowed me to receive the love of God without any reservation. Man, I could go back and re-preach all of those things because that's the foundation of my life. It has just transformed me. So let me, what I want to deal with this week, and this is really important. One of the very first applications that I made of these truths that we've already talked about, one of the first applications to my life was I knew that God existed. I knew that God was all powerful. And I knew that all things are possible to him that believes. And you could take all of the scriptures on faith. When I heard people's testimonies about great miracles, like if you watched our programs last week, we talked about during our Healing Is Here conference, we saw a little baby, about a four-month-old baby that was raised from the dead. We saw a woman who couldn't even hardly move. Her husband had to carry her up in his arms. And we saw her get up and walk away on her own power. I believe that those things happen. And when I heard testimonies about it, I didn't doubt that it could happen, but I doubted that it would happen for me because I just didn't feel like I had enough faith. In other words, I believed in faith. I believed in the power of faith. But I felt like that was for somebody else. It was for people who were stronger and better than I was. And so I started from a position of unbelief, not doubting that God could do it, but doubting that I could believe Him. And I just felt inadequate. And I was one of these that prayed all of the time, oh God, increase my faith. You know, I'll get to those scriptures later. That's what the apostles asked Jesus to do once they had seen all of these great things. They said, Lord, increase our faith. And basically He told them, says, guys, you don't need no more faith. You just need to use what you got. And so here's one of the first applications as I was studying about this and saying, oh God, how do I get more faith? Here's some things that the Lord taught me about. I already had the faith of God, not faith in God, but the faith of God was given to me and given to you at salvation. You don't have a faith problem. You've got a lack of knowledge problem. Now, some of you, that may not ring your bell, but once you begin to understand what I'm talking about this week, this could transform your life. So let me share these scriptures with you. Ephesians chapter 2, verse 8. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Now this has been interpreted, most people I would say interpret this as saying you are saved by grace through faith. In other words, it was God who saved you. You can't save yourselves. It's not of yourselves. You can't save yourselves. It's a gift of God. Salvation is a gift from God. And that is absolutely true. But it's also absolutely true if you say that you are saved by grace through faith, and that faith is not of yourselves. It is a gift of God. not of works, lest any man should boast. It's accurate to say that when you got born again, you didn't use human faith or a natural faith. You know, when I was growing up in church, I remember as a kid, a guy teaching on the subject of faith, and he took a chair and he set it on the platform, and he says, it's faith for you to come sit in this chair. How do you know that this chair will hold you up? How do you know that when you sit in this, that, you know, the screws won't come all undone and you fall flat on your back? And he says, this is faith. It's faith when you drive through an intersection and you see a green light. And so you go through it. By faith, you're believing that the other cars are going to stop. They said it's faith for you to get on an airplane and to fly an airplane because you don't know how an airplane works exactly. How do you know that this has been inspected? How do you know that the pilots are up there? Many times you don't even see the pilots. They have the door closed and stuff. How do you know all of these things? And they said, that's faith. Well, it is faith in a sense, but it's a human faith. It's faith that is based on things that you can see, taste, hear, smell, and feel. Go back to this example about a chair. If you sit in a chair that you've never sat in before, do you say that's faith? Well, it's human faith because you, before you sit in that chair, you'll look at it. And say, for instance, if it was a four-legged chair, and if one of the legs was missing and the thing was teetering and it was off balance and it was, you know, it just didn't look like it would hold you up, you wouldn't sit in that chair with human faith because it's based on what you see, taste, hear, smell, and feel on your five senses. For you to go through an intersection and trust that the other people are stopping, well, first of all, it's wisdom if you look and make sure they're stopping instead of just blind faith, trusting that they're going to stop, because there's many times that people don't do that. But you've got experience. You've done it before. You've seen it happen hundreds, thousands of times. You've got experience base behind this. It's not total faith. When you fly in a plane, you know that there's government regulations that control the inspection of those things. You know that the airline has rules for their pilots. You know that nobody would get in a plane and they wouldn't allow you to fly, the lawsuits, the liability issues if the pilot was drunk or if he didn't know what he was doing. There's all kinds of physical things that you can trust in. But when it comes to salvation, like this verse says, by grace you're saved through faith, and that not of yourselves. That salvation's not of yourself, but also the faith that it takes to believe for that salvation, it's not of yourself because you are believing in a God whom you have never seen. There is no physical proof and evidence. Now, we've got the creation, of course, but I mean, it takes faith to believe. There's a lot of people that believe that all of this complexity that we live in just evolved and it just happened. But it takes faith to believe that, no, this is an indication that there was a creator. It takes faith for you to believe in someone that you have never seen. You are believing that you're hearing from God, that God is speaking to you, that God is drawing you, and yet you didn't hear it with your physical ears. You're believing that there's a heaven to gain and a hell to shun, and yet you've never seen heaven. You've never seen hell. And yet you're believing in these things. See, that is a God kind of faith. Let me use this verse out of Romans chapter 4, and this is talking about Abraham and how he believed God. And in Romans chapter 4 and in verse 16, it says, therefore it is of faith that it might be by grace to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of all. As it is written, I have made thee a father of many nations before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead and calleth those things which be not as though they were. So this is the Apostle Paul teaching on faith, and he's saying that God called Abraham by the name Abraham. His original name was Abram, which meant exalted father, or like a princely father, a father that was to be honored and respected. But God changed his name from Abram to Abraham, which meant a father of many nations. And so God changed his name and called Abraham a father of many nations before he had any children. And that's citing that example as how God operates. God calls things which be not as though they were. He called Abraham a father of many nations before he had any children. And so God's kind of faith speaks things into existence. It just doesn't look at what's already happened and base its faith on what has already happened, but it speaks things into existence. You know, if I had time, I could just go through the Bible and show you this hundreds and hundreds of times. In Genesis chapter 1, God said, "Let there be light," and there was light. That was on the first day of creation. Did you know it was the fourth day of creation before he created the sun, the moon, and the stars? Go study it out, Genesis chapter 1. God created light before he created a source for that light to come from. That's not the way people do things. People would, first of all, create the sun. If they could, they'd create the sun, the moon, and the stars, and then they'd say, "Let there be light." But no, he created light, spoke light into existence, and then created the source for it to come from. I know some of you are struggling. How can this be? We don't understand that, but this is the way God is. God calls those things that be not as though they are. So for you to receive salvation, you had to believe in a God whom you've never seen. The scripture says that your name is written in the Lamb's Book of Life. Have you ever seen the Lamb's Book of Life? Do you know that your name is written in there? See, you are believing for things that you can't see, that you can't prove in some physical way. That's different than sitting in a chair. That's different than driving through an intersection. That's different than flying on a plane. Those are all based on physical things that you can trust and prove. If you came into my house and if there was a chair there, you would sit down because you know me and you trust that I wouldn't have a bum chair sitting there. I wouldn't leave a chair out if somebody could sit in it and fall and hurt themselves. So you have something physical, tangible, a person that you have a relationship with that you are trusting. But when it comes to salvation, you're trusting in a person that you've never seen. You've never seen Jesus. How do you know that Jesus died on a cross? Now, again, there's more physical evidence of Jesus dying on the cross and being resurrected than there is of Julius Caesar reigning. There's more historical evidence. There's more things written about him. But still, it's something that you have never seen. You've never personally touched. You are taking these accounts as being true. And so my point is that when you got born again, you didn't use just a human, natural faith that every single person has. You used a God-given faith. God literally had to give you His faith, His supernatural faith, in order for you to be born again. And this is the reason that the scripture says that we are born again through the incorruptible seed, the Word of God that lives and abides forever. 1 Peter 1:23. You are born again by the incorruptible seed. And then in Romans chapter 10, verse 17, so then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. The Word of God contains God's faith. And for you to be born again, you had to hear the truth of God's Word. It may not have been used in King James English. Somebody may not have quoted chapter and verse, but somebody had to tell you that Jesus was real, that Jesus was God, that He was born of a virgin. He came to this earth. He died and bore our sins. He was resurrected. He conquered death, and now He is offering salvation to anyone who will receive what He has done for them. You had to have those truths presented to you through the Word of God. And when you heard those words, did you know that faith, God's supernatural kind of faith, came to you? And you may not have sat down and analyzed this. You may not have even recognized it was taking place. But you went beyond just what you could believe with a natural human type of faith. You literally received that truth and you placed faith, a supernatural God kind of faith that was empowered by the Holy Spirit. The Holy Spirit had to help you to believe in these awesome truths, the nearly too good to be true news that Jesus loved you so much that He died for you and bore your sins so that you would never have to pay for your sins. Jesus paid for your sins. This is just impossible to believe on your own. This is why that, you know, so many people, they're trying to argue people into salvation. You can't argue people into salvation. You can't just totally convince them. There's examples in the Bible of where Jesus raised Lazarus from the dead after he had been dead for 4 days. And they removed the stone, they called him forth. He came forth wrapped in grave clothes. He had already begun to decay, and yet he was raised from the dead. There were hundreds of people that saw this, and yet some of those people immediately went and consulted with the scribes and the Pharisees and the chief priest how they could not only kill Jesus, but kill Lazarus. They saw it, they experienced this great miracle, and yet they didn't believe it. Faith is something that has to be received. It comes by revelation. You can't argue a person into faith. You know, I just mentioned that at this recent meeting, we saw a little baby raised from the dead. We've got videos of it. We showed it here on our television program last week. And I was there. I saw it. There were many people that saw it. And yet I can guarantee I've had people come to me and says, did a doctor pronounce this baby dead? How do you know it was dead? And there's people that just doubt. You can't force a person to believe. I can guarantee you there was people there that saw Lazarus raised from the dead. A doctor didn't pronounce Lazarus dead. There wasn't some death certificate. And so do we tear that out of our Bible because it doesn't meet the standard of unbelief that a lot of people have today? You can't argue a person into salvation. The Holy Spirit, it's not blind faith because the Holy Spirit will bear witness and convict you. And in your heart, you know it's true. Your heart bears witness and stuff. So there is evidence, but it's not physical evidence. It's evidence that comes by revelation from a person that has a pure heart who is open to God. God will confirm things. They will just have an assurance, a knowing in their heart. But you can't argue a person into faith. It comes by hearing God's word, and there has to be a receptiveness. You have to receive it. You know, there was when the rich man died, the parable that Jesus taught about the rich man and Lazarus, the rich man went into hell, and in hell he recognized he had blown it, and he asked Abraham to send back Lazarus from the dead, raise him from the dead, and send him back so that he could witness to his brothers, lest they come into that terrible place. And Abraham said, they have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, oh, they won't believe the word of God. But if somebody rose from the dead, then they would believe. And Abraham told him, he says, nope, if they don't believe what the word says, they will not believe though one rose from the dead. And you can prove that again with Lazarus. There was people that saw that and instantly rebelled and sought to kill Jesus and Lazarus. It comes by revelation. A person has to embrace it. And so my point is, when you got born again, you weren't using human faith. You were using a God kind of faith, a God-given faith, a supernatural faith. And that's the faith that was given you at salvation. It doesn't dissipate and go away after you believe. You have that raising from the dead, supernatural, God kind of faith on the inside of you. It's not in your brain. It's not in your body. You may not feel it, but in your spirit, you have the same supernatural faith that it took to raise Jesus from the dead. I'm going to spend the rest of the week sharing this with you. And I tell you, if you can understand what I'm saying, it will change your approach to believing God. You will begin to start doing it of the ability that He gives instead of just trying to use your human faith.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. en zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel van

0: Heart Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Ik wil weer even een beetje samenvatten waar we de vorige keer zijn gebleven, om elke keer weer even op te pakken. Dus ik wil je sowieso uitnodigen, pak je Bijbel erbij, pak eventueel aantekeningen, materiaal erbij. Want we gaan weer lekker het woord van God in vanavond. Nou, de allereerste avond, en daar gaat ook mijn nieuwe boek over, Geloof voor het Onmogelijke. En ik vergelijk geloof met valuta, met een betaalmiddel. Geloof is het betaalmiddel van de hemel. Want de Bijbel zegt, wie tot God komt, moet geloven. Amen. En zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, Hebreeën 11 vers 6. Dus als we met God samen willen werken, hebben we geloof nodig. En je kan het daarom vergelijken met een betaalmiddel. Als je in Nederland iets voor elkaar wil krijgen met een bedrijf, of heb je euro's nodig. Als je met God wil samenwerken, heb je geloof nodig. En als het gaat om geld, dan is het belangrijk om te weten, wat is geld? Hoe krijg je geld? Dat is ook belangrijk. Als je heel goed weet wat het is, maar je weet niet hoe je het krijgt, heb je er niks aan. En zelfs als je weet wat het is en hoe je het krijgt, maar je weet niet hoe je het gebruikt, heb je er niks aan. Amen. Daarom is het ook belangrijk met geloof. Wat is geloof? Hoe krijg je geloof? Maar volgens ook, hoe gebruik je je geloof? En dat zijn dus de dingen ook waar we naar kijken. We hebben ook gezegd, geloof is een wet. Geloof is systematisch. Dus het werkt voor iedereen hetzelfde. Dat is goed nieuws. Amen. Dat betekent dat zoals het werkte voor de mensen in de Bijbel, zo werkt het voor ons. Amen. God heeft geen aanzien des persoons. God heeft aanzien des geloofs. Amen. Hij kijkt niet naar personen of huidskleur of waar je vandaan komt. Hij kijkt naar je geloof. Dat is waar God naar kijkt. We hebben het gehad over wat doet geloof. Waarom vraagt God geloof? En nu zijn we bezig met wat is geloof. Nou, ik ga niet meer herhalen de 10 punten wat geloof doet. Daar hebben we het uitgebreid over gehad de eerste 2 keer. Maar de vorige keer hebben we het gehad over 10 dingen die verward worden met geloof. Omdat het is niet alleen belangrijk om te weten wat geloof is. Het is soms minstens zo belangrijk om te weten wat geloof niet is. En voor hoeveel zaten er openbaringen in de vorige les? Amen. Zie je hoeveel anderen in de gaten over wat geloof niet is. Net zoals God zei tegen de profeet Jeremia. Ik stel je aan om af te breken en om op te bouwen. Soms moet je eerst dingen afbreken voordat je kan opbouwen. Amen. Soms moeten we wat heilige koeien slachten. Wat heilige huisjes in elkaar. Van wat mensen denken wat geloof is. Soms zit er een verschil tussen wat mensen denken dat de Bijbel zegt en wat de Bijbel zegt. Amen, wie heeft dat wel eens ontdekt? Dat er een verschil zit tussen wat we denken wat het woord van God zegt en wat het woord van God daadwerkelijk zegt. Nou, wat zijn dingen die verward worden met geloof? Even als herhaling. Geloof is geen verstandelijk instemmen. Dus geloof is niet iets wat werkt met je verstand. Dus Bijbelkennis is geen geloof. Het feit dat je weet wat de Bijbel zegt, waar het staat, betekent niet dat je geloof hebt. De fariseeën hadden heel veel kennis, maar heel weinig geloof. Zelfs verstandelijk instemmen met het woord van God is geen geloof. Zeg, ik geloof dat het woord van God waar is. Is belangrijk, maar dat is nog iets anders dan geloof hebben. Dat het gebeurt in jouw leven op dit moment. Geloof is geen willen of wensen. Ik heb ook gezegd, sommige mensen willen zo graag iets dat ze het verwarren met het hebben van geloof. Ik wil heel graag genezen. Of ik zou zo graag zien dat dit of dat gebeurt. En soms willen we zo graag die dingen dat we denken dat we geloof hebben. Maar dat is niet wat geloof is. Geloof is geen hopen. Daar gaan we het vanavond ook nog wat meer over hebben. Maar geloof is geen hopen. Of mensen zeggen, ik hoop het. We hebben het ook gehad over het verschil tussen hopen en geloof. En daar gaan we vanavond nog wat dieper op in. Geloof is geen gissen. Doet hij het of doet hij het niet? Misschien. Wie weet? Geloof je dat God je gaat... Wie weet? Wie weet? Nou, de Bijbel zegt niet geloven is wie weet. Geloof is zeker weten. Amen. Geloof is geen gissen. Geloof is niet iets in de handen van God leggen.

afwachten. We moeten niet afwachten wat God gaat doen. We moeten geloven dat we ontvangen. Amen. Geloof is geen verstandelijke keuze of besluit. Vorige keer kwam na de avond nog iemand naar me toe met een getuigenis. Ik had het voorbeeld gegeven waar iemand zei, wij gingen echt in geloof staan voor genezing, maar het is niet gebeurd. En ik vroeg, hoe kwam je dan aan dat geloof? Nou gewoon, we zaten met elkaar en we zeiden, laten we God gaan geloven voor genezing. Alsof je een besluit, aan de ene kant is het goed om een besluit te maken, maar de Bijbel zegt, het geloof nu is de substantie van de dingen. Dus er moet een bepaalde geestelijke kracht achterkomen. En geloof komt door het horen en het horen van het woord van God, zegt de Bijbel. Niet door te kiezen. Dus iemand kwam naar de vorige avond naar me toe en die zegt, dat is zo waar. Hij zei, en diegene is er vanavond ook wel, maar ik heb niet gevraagd dat hij zijn getuigenis wil vertellen, dus ik haal hem nu niet naar voren. Maar die zei, hij en zijn vrouw konden jarenlang geen kinderen krijgen. Heel veel medische molen doorlopen en uiteindelijk gewoon de arts zei, het is onmogelijk dat jullie ooit kinderen krijgen. En toen ze uit het ziekenhuis kwamen, toen zeiden ze tegen elkaar, weet je, we kiezen ervoor om God te geloven, dat Gods woord waar was. Is een hele belangrijke stap. We kiezen ervoor om in geloof te gaan staan. Maar dat is nog geen geloof. En toen waren ze samen. Ze zaten naast elkaar. En in één keer sprak de Heilige Geest. En de Geest van God gaf ze een instructie. Naar wie ze toe moesten gaan om voor hen te bidden. En op dat moment dat de Geest sprak. Boom, kwam een substantie. Ze wisten, nu gaat het gebeuren. Ze wisten het zeker. Die persoon bad voor hen. En ze hebben gezonde kinderen gekregen. Halleluja. Maar dan zie je, besluit was belangrijk. Maar er moest nog substantie achterkomen. Moest substantie achterkomen. Geloof is geen eigen idee. Sommigen zeggen, ik heb het idee dat. Ik heb het idee dat God dit gaat doen. Ik heb het idee. Nee, God staat achter zijn woord, niet achter jouw idee. Een idee is inspiratie, maar wat we nodig hebben is substantie. Geloof is geen proberen. Nee, ik heb dat geprobeerd. Jezus zegt niet wie probeert tegen de werk te spreken. We hebben het gehad over zitten verschil tussen iets proberen en iets doen. Geloof is niet imiteren, je kan het niet nadoen. En we hebben gezegd, geloof ontstaat niet uit angst voor het verkeerde. Heel veel mensen komen in actie omdat er iets misdraagt te gaan. We moeten met z'n allen bidden, want anders overlijdt die persoon. Dat is geen geloof, dat is angst. Dat is angst. En we geven het label geloof, maar het is geen geloof. Geloof komt niet in actie vanuit angst. Geloof richt zich op de belofte van God en functioneert daaruit. En dus vorige keer hebben we het behoorlijk diep gehad over wat geloof niet is. En we zouden nog meer dingen op kunnen noemen, maar we gaan er nog wel wat neerhalen. Maar vanavond gaan we kijken naar wat geloof wel is. En het goede nieuws als het gaat om wat geloof is, is dat we niet zelf hoeven te verzinnen wat het is. Dus wij gaan zeggen, ja, geloof is, je legt het in de handen van God. Nee, dat is niet geloof. God zelf geeft een definitie van wat geloof is. En God zelf geeft meerdere kenmerken in zijn woord wat geloof is. En ik denk dat het beste is dat we blijven bij Gods definitie van wat hij zegt dat het is. Amen. Als hij het al uitgevonden heeft, hoeven we het niet opnieuw uit te vinden. Amen. Dus God heeft ons in zijn woord verteld wat geloof is. En dat is zo bijzonder aan geloof. Je mag met me meegaan naar Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1. Ik heb prijs de Heer. Halleluja. Kijk, die persoon die zo profetisch is, die heeft van tevoren al gebeden. Heer, waar gaat hij beginnen? En die was er al. Hebreeën 11, vers 1. Nou, het bijzondere is, God geeft zelf een definitie van wat geloof is. Daarnaast zijn er nog meerdere kenmerken uit het woord van God, wat God ons geeft, wat geloof is. Maar dit is de definitie die God zelf geeft aan geloof. Hebreeën 11, vers 1, en ik lees hem nu uit de herziene Statenvertaling. Ik vind zelf dat de MBG vertaalt hem ook heel krachtig. De HSV zegt, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat is de HSV. De MBG zegt dit. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men nog niet ziet. De Engelse vertaling zegt, now faith is the substance of things hoped for. Dat is de substantie van de dingen die we hopen. En een bewijs van de dingen die we nog niet zien. Nou, waar ik het meest mee zal werken, is de MBG, omdat hij hem heel krachtig vertaalt. En vanavond wil ik eens wat dieper ingaan op 7 kenmerken die God ons geeft vanuit Hebreeën 11 vers 1 van wat geloof is. Er zitten 7 kernwoorden als het ware in deze definitie die God geeft van geloof. En als we Gods definitie van geloof gebruiken, gaan we ook Gods resultaten krijgen. Amen.
Als we Gods definitie van geloof gebruiken, gaan we ook Gods resultaten krijgen. Ik heb hem hier ook eventjes op het whiteboard gezet. Alleen misschien is het niet voor iedereen goed te lezen achterin. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en een bewijs van de dingen die men niet ziet. Het eerste waar de definitie mee begint is het geloof. De Engelse vertaling begint met now, met het woord nu geloof is. Maar de Nederlandse vertaling begint met het geloof. Nou, we hebben gezien dat de eerste les dat er verschillende soorten geloof zijn. Er zijn verschillende soorten geloof. Maar als je kijkt naar Hebreeën 11 vers 1, over welk soort geloof heeft God het hier? Het geloof nu is de zekerheid van de dingen. Het geloof waar God hier naar verwijst is Gods soort geloof. Namelijk het geloof wat beloftes van God ontvangt. Hoe weet je dat? Als je verder leest in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1, dat noemen we ook wel het geloofshoofdstuk. En in Hebreeën 11 staat constant door het geloof. En dan wordt er verteld over een man of een vrouw van God die door geloof bijzondere dingen van God ontving of bijzonder door God gebruikt werd. Waarom zeggen bijvoorbeeld door het geloof heeft Noach de ark gebouwd toen hij een aanwijzing kreeg van God. Kan je het voorstellen? Sommige mensen snappen dat verhaal uit Genesis niet. Het had nog nooit geregend. De dauw bevochtigde de aarde. Het had nog nooit geregend. En God verschijnt aan Noach. En zegt, Noach, bouw een boot. Want ik ga oordeel brengen over de aarde. En 120 jaar lang bouwde Noach aan zijn ark. Geen regen te zien. Geen water te zien. Mensen wisten niet eens wat regen was. Vroegen mensen aan Noach, wat ben je aan het doen? Een boot aan bouwen. Waarom? Het gaat regenen. Wat gaat het? Hoe hield Noach dat vol? Door geloof. Amen. En hij ontving de belofte van God en hij werd bijzonder door God gebruikt. En er staat een verhaal over Sarah en Abraham en allerlei mensen die door geloof met God wandelden. Het is Gods soort geloof. Nou, er zijn allerlei andere soorten geloof. Je hebt ook menselijk geloof of werelds geloof. Mensen zeggen, je moet geloven in jezelf. Ik sprak een tijdje terug iemand, ik ging ergens iets kopen. En die vroeg, wat doe je voor werk? Nou, dan heb je met mij meteen een heel gesprek. Hij zegt, nee, ik geloof in mezelf. Het ding is, je kan jezelf niet redden. Je kan je eigen zonde niet vergeven. Maar dat is wat de wereld mensen leert. Je moet geloven in jezelf. Nee, je moet geloven in God. Amen. En dat is stap 1. En daarna moet je God op zijn woord gaan geloven. Geloven dat zijn woord waarheid is. Je hebt ook menselijk geloof. Menselijk geloof. Kan je ook verstandelijk geloof noemen of zintuigengeloof. Jullie zijn allemaal vanavond hier gaan zitten op de stoel, omdat je zag dat hij vier poten had en er een beetje fatsoenlijk uitzag. Dat is menselijk geloof. Dat is geloof door onze zintuigen. Je ziet iets en daarom geloof je het. Dat is menselijk geloof. Nou, dit is het geloof wat de discipel Thomas had. Toen Jezus opstond uit de dood, toen zei hij, als ik in zijn handen niet de littekens zie en mijn vingers niet steken in de littekens van de spijkers, ik zal het beslist niet geloven. Dat was zijn soort geloof. Ik wil het eerst zien, dan geloven. En Jezus verschijnt en hij komt erachter, dit was geen goed plan. Het eerste wat Jezus deed, hij bestraft hem voor zijn ongeloof. Jezus zegt, zalig zijn zij die geloven terwijl ze niet gezien hebben. Amen. Dat is Gods soort geloof. Je mag even meegaan naar Marcus hoofdstuk 11.

0: Dit is een tekst die je 1000 keer kan lezen. En iedere keer heb je nog niet al het sap eruit wat erin zit. Dit is het verhaal waar Jezus de vijgenboom vervloekt en die verdort. En dan in vers 21 staat er, en Petrus die het zich herinnerde, zei tegen hem, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdord. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, heb geloof in God. Heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie dan ook tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen hebt en het zal u ten deel vallen. Waarom lees ik deze tekst? Even van vers 22, waar Jezus zegt, Jezus zei tegen Petrus, heb geloof in God. Nou, eigenlijk is dat niet goed vertaald door de Nederlandse vertalingen. Want hoeveel weten dat Petrus al in God geloofde? Amen. Petrus gelooft al in God. In de grondtekst, wat er eigenlijk staat in het Grieks, is dat Jezus zegt, heb het geloof van God. Of heb Gods soort geloof. Heb Gods soort geloof. Wat is het geloof? Wat is Gods soort geloof? Is je geloof gebruiken zodat dingen gebeuren. Jezus gebruikte zijn geloof om die vijgenboom te verdorren. Hij bestrafte het, hij sprak er tegen, hij geloofde dat dat zou gebeuren en die vijgenboom verdorde. Dat is Gods soort geloof, dat is hoe God functioneert. God geloof, door geloof en door te spreken, schiep God heel de aarde. God zei en het was zo, God zei en het was zo. Dat is de manier waarop God functioneert. God gebruikt zijn geloof en de woorden uit zijn mond om dingen te veroorzaken. En Jezus wil ons leren dat wij in bepaalde mate op dezelfde manier kunnen functioneren. Dus hij zei niet tegen Petrus, ja Petrus, dat komt omdat ik de zoon van God ben, maar denk me niet dat jij hetzelfde kan doen. Nee, dat is ook iets wat mensen vertellen, wat predikers vertellen. Hoeveel weten dat Jezus de wonderen deed omdat hij Gods zoon was? Zit iedereen, ja, ja. Nee, nee, niet ja, ja, nee, nee. Door de Heilige Geest deed hij het. Hij was de zoon van God, maar hij deed het niet omdat hij de zoon van God was. Hij deed het door de Heilige Geest. Handelingen 10 vers 38, hoe God Jezus van Nazareth, zijn menskant, wordt daar beschreven, gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Jezus deed het door de Heilige Geest. Daarom deed Jezus pas wonderen vanaf het moment dat hij 30 jaar oud was, gedoopt werd in de Jordaan en de Geest van God op hem kwam. En het eerste wonder was water in wijn veranderen. Waarom zegt dat was het eerste teken wat hij deed? Dus voor die tijd deed hij geen wonderen. Jezus deed, dit was niet zo dat omdat hij de zoon van God was, dat hij met tikketjes als kind snel het water oprende, zodat niemand hem kon tikken. Dat als ze op zaterdagavond friet aten, dat Jezus snel de frikandellen vermenigvuldigde op zijn bord, zodat hij meer had dan de rest. Dat als een goudvis stierf, dat hij hem opwekte uit de dood. Nee, het eerste wonder, zegt de Bijbel, was dat hij water in wijn veranderde. Door de Heilige Geest deed hij dat. Je hebt dezelfde Heilige Geest als Jezus. Amen. Daarom zegt Jezus, hij die in mij gelooft zal dezelfde werken doen als ik. En nog grotere. Omdat jij het niet bent, het is de Heilige Geest door jou. Amen. Maar dat gaat alleen maar door Gods soort geloof. Als wij God kunnen geloven, dat dingen beginnen te gebeuren als we God te geloven. Amen. Dus het geloof, wat voor soort is het? Het gaat over Gods soort geloof. Het is geloof wat spreekt. En dat je gelooft dat wat jij zegt gebeuren zal. Dat is het soort geloof. Het is geloof wat de beloftes ontvangt. Het is geloof waardoor dingen beginnen te gebeuren. En dat is wat christenen weer moeten leren. Omdat ik heb aangegeven in de eerste les over 5 soorten geloof. Heel veel mensen zeggen, ik geloof in God. We hadden iemand die kwam naar onze bijbelschool. En een vriendin van haar had eruit gegaan. Zegt, joh, je moet naar de frontrunners bijbelschool gaan. Dus ja, wat leer ik dan? Ja, dan leer je geloof. En die zei, ach, ik geloof al. Zei, ik geloof al. Ik geloof in God. Maar ze zei, vooruit, voor jou ga ik mee. En ze ging mee naar de bijbelschool. En op een gegeven moment kwamen we aan bij de module geloof. En ze dacht, nou ja, ik geloof al in God. Dus ik ga niks leren, deze module, dacht ze. Daar zat ze naast. En aan het eind getuigde ze. Ze zegt, joh, mijn totale leven is veranderd. Ik heb geleerd niet alleen te geloven in God, of dat God bestaat. Ik heb geleerd om God te geloven op zijn woord. En dat er dan dingen beginnen te gebeuren. Amen. We moeten leren om God te geloven op zijn woord. Dat wat God zegt, dat dat waarheid wordt. Dat dat realiteit wordt in je leven. Dat is iets anders dan geloven in God. Geloven in God is een mooie eerste stap. Maar het is tijd om God te geloven voor bepaalde dingen. Voor bepaalde dingen. Dus dat is het soort geloof waar God het over heeft. Gods soort geloof. Waardoor dingen gebeuren. Waardoor dingen veroorzaakt worden. Waardoor je dingen ontvangt. Dan zegt de definitie van geloof. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Ik ga straks even op de tussenliggende gedeeltes in. Ik wil het nu nog even hebben over, wat is het geloof? Het geloof is nu de zekerheid van de dingen die men hoopt. Die men hoopt. Ik wil het nog even hebben over het verschil tussen hoop en geloof. En hoe die twee samenwerken. Ik heb de vorige keer ook gezegd, de meest voorkomende fout die veel christenen maken, is dat ze hoop en geloof omwisselen. Ze wisselen hoop en geloof om. Ze denken dat ze geloof hebben, terwijl ze in werkelijkheid hoop hebben. En hoop is heel belangrijk, want het is een eerste stap naar geloof toe. Dus als we even een trap zouden tekenen, even kijken of ik dat... Je hebt, als je een trap hebt en je wil geloof hebben, je zal altijd eerst hoop moeten hebben. Want het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. Dus je moet eerst iets hopen, anders kan je nergens voor geloven. Amen. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. Alleen hoop is nog niet genoeg. Hebreeën 11 vers 1 zegt niet, het geloof nu is wat we hopen. Dus de meest voorkomende fout is dat veel christenen hoop en geloof omwisselen. En het ding is, wat God koppelt aan geloof, de resultaten die God koppelt aan geloof, worden niet aan hoop gekoppeld. Hoop is belangrijk, maar het doet iets anders dan geloof. En het feit dat je iets geloof noemt, maakt het nog geen geloof. Je kan een hond een kat noemen, maar dat maakt hem nog geen. Dat was een instinker, hè? Zeg maar eens denken. Je kan een hond een kat noemen, maar dat maakt het nog geen. Kat. Je kan een kilo appels kopen, zeg het is een kilo's bananen, maar dat is het niet. Je kan zeggen dat je geloof hebt, maar als het in werkelijkheid hoop is, je kan die twee niet omwisselen. De Bijbel zegt nergens, uw hoop heeft u genezen. Jij zei, je geloof heeft je genezen. Jezus zegt niet, alles is mogelijk voor wie hoopt, maar alles is mogelijk voor wie gelooft. De Bijbel zegt niet, zonder hoop is het onmogelijk om God te behagen. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Jezus zei nooit, het geschieden naar uw hoop, maar zei het geschieden naar uw geloof. Jezus zegt niet, wanneer u bidt, hoop dat u het ontvangen zult. Hij zei, geloof dat u het ontvangen hebt. Het is door geloof, niet door hoop, dat we de beloftes van God ontvangen. Dus het is belangrijk dat we weten wat het verschil is tussen hoop en geloof. We hebben het de vorige keer ook gehad over het verschil tussen menselijk geloof en goddelijk geloof. Of gewoon natuur, of hoop, sorry. Menselijke hoop versus goddelijke hoop. Of bijbelse hoop. Nou, wat is menselijke hoop? Is gewoon graag zien dat iets zo zou zijn. Het is gewoon hopen dat iets gebeurt. Je weet het niet zeker, maar je hoopt het. Je hebt een sterk verlangen. Je zou graag zien dat het zo is. Dus heel vaak als mensen bijvoorbeeld naar voren komen voor genezing. En je zegt, geloof je dat God je geneest? Zeggen ze, ik hoop het. Ik hoop het. Waarmee ze bedoelen, ik zou dat heel graag willen, dat het zo is. Misschien gebeurt het wel, misschien gebeurt het niet. Ik hoop het, we zien het wel. Ze zouden graag zo zien dat het is, maar ze weten het niet zeker. Dat is menselijke hoop. Dan heeft de Bijbel het ook nog over goddelijke of bijbelse hoop. Bijbelse hoop. Nou, ik ga nog een keer die tekst lezen, ondanks dat we hem vorige keer ook hebben gelezen. In Handelingen 24 vers 15... waar Paulus spreekt over de opstanding van de doden. Daar zegt Paulus, ik heb hoop op God. En zij zelf verwachten het ook. Dat er een opstanding van de doden zal zijn. Van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Paulus spreekt hier over de opstanding van de doden. Hoeveel weten er zeker dat er een opstanding van de doden is? Amen. Waarom? Dat belooft het woord van God ons. Amen. Dat de doden op zullen staan. Paulus geloofde dat ook. En toch noemde hij het hoop. Hij wist zeker dat het zou gebeuren. Hij ziet er naar uit. Maar hij noemt het hoop. Waarom? Omdat het ligt op een onbekend moment in de toekomst. Dus Bijbelse hoop of goddelijke hoop is het wel een zekerheid. Maar het gaat nog om een toekomstige gebeurtenis. Waarvan je niet zeker weet wanneer het gebeurt. Dus dat voorbeeld haalde ik ook aan met veel mensen die zeggen, ik geloof dat God me gaat genezen. Ik geloof dat God me gaat genezen. Geloof je dat God ze geneest? Ja, ik geloof dat God me gaat genezen. Ze noemen het geloof, maar het is hoop. Want ze verwijzen naar de toekomst. Iets wat een keer in de toekomst gaat gebeuren. Eigenlijk bedoelen ze zeggen, ik hoop dat God me gaat genezen. Want ze blijven het uitstellen naar de toekomst. Ik geloof dat God me gaat genezen. Dat is Bijbelse hoop verwarren met Bijbels geloof.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: We moeten dus zeker weten hoe hoop en geloof samenwerken. Je mag even opzoeken Romeinen 4, vers 18. Romeinen 4 is ook een van de meest krachtige teksten als het gaat om geloof. Omdat in Romeinen 4 lezen we over het geloof van Abraham. En wij worden daar allemaal opgeroepen. De Bijbel noemt ons het nageslacht van Abraham. En we worden allemaal opgeroepen om te wandelen in dezelfde voetsporen van het geloof als onze vader Abraham deed. Laten we even lezen vanaf vers 17. Daar staat dit. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dat is wat God zei tegen Abraham. Ik heb je een vader van vele volken gemaakt. Toen God dat zei, had hij helemaal geen kinderen en hij kon ook geen kinderen krijgen. En hij was ook al voorbij de leeftijd dat hij überhaupt kinderen zou kunnen krijgen. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft. Namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof ze zijn. God spreekt de dingen die er niet zijn, alsof ze zijn. En dan staat er dit over Abraham. Hij heeft tegen alles in, gehoopt en geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Zie je, Abraham heeft niet alleen gehoopt, hij heeft en geloofd. Zie je dat? Hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd. Nou, het en geloofd is belangrijk. Hoop is echt iets belangrijks. We mogen hoop ook niet afdoen als iets onbelangrijks. Je zit hier omdat je hoopt iets te leren tijdens de Faith School. Amen. Als je niet überhaupt had gehoopt dat je iets zou leren, was je thuisgebleven. Amen. Mensen die naar een genezingsdienst komen, die hopen om te genezen. Als ze dat niet eens hopen, waren ze thuis gebleven. Dus hoop is altijd een eerste stap wat je in beweging zet. Amen. Er moet eerst hoop ontstaan voordat er geloof ontstaat. Net zoals die bloedvloeiende vrouw, haar geloof bracht haar genezing. Ik denk niet dat zij meteen geloof had. De allereerste keer dat zij, de Bijbel zegt, zij had van Jezus gehoord. Geloof komt door het horen. Amen. Hoe kwam Abraham aan zijn geloof? Wat staat hier? Overeenkomstig wat gezegd was. Hij had God gehoord. Amen. Geloof komt door het horen. De eerste keer dat die bloedvloeiende vrouw misschien hoorde dat er een man was in Israël die zieken genas, dacht ze, nou ja, daar heb ik nooit van gehoord. Dat is een raar verhaal. Denk je niet? En toen hoorden ze het nog een keer. Dacht ze, nou, misschien zal het wel waar zijn. Toen hoorden ze het nog een keer. En toen kwam de hoop. Misschien is het ook voor mij. En toen hoorden ze het weer en weer. Totdat ze zeker wist, als die man blinden geneest, als die doven laat horen, als die verlamde, als ik hem aanraak, zal ik gezond zijn. Maar het is ergens begonnen met hoop. Dus we mogen hoop niet afdoen als iets onbelangrijks. Als mensen komen en vragen, geloof je dat God geneest? Ik hoop het. Nou, die mensen hebben een eerste stap gezet. Een belangrijke eerste stap. Ze zijn er nog niet, maar de eerste stap is gezet. Dus we moeten die mensen gewoon wat verder helpen. Om te komen tot een punt waar ze zeggen, ik weet het zeker. Ik geloof het. Maar de eerste stap is gezet. Nou, er zijn mensen, die moet je überhaupt helpen met de eerste stap. Met de stap van hoop. Die hebben niet eens hoop. Die zijn helemaal desperaat in hun probleem. Dus soms is hoop de eerste stap. Ik herinner me een voorganger, die vertelde het verhaal dat er een gemeentelid bij hem kwam en die was helemaal in tranen, want haar dochter was de wereld ingegaan en zat nu in de prostitutie. Het was een verschrikkelijk verhaal. En die moeder helemaal over de emmer in tranen, helemaal in paniek. En hij wilde die vrouw helpen. Alleen, hij merkte, deze vrouw heeft niet eens überhaupt hoop dat de situatie kan veranderen. Dus hij begon gewoon, eerst, hij zei tegen die vrouw, doe je ogen eens dicht. Hoe zou je willen dat het leven van je dochter eruit ziet? Ga je eens voorstellen, in plaats van, het enige was, oh, prostituee, en oh, dit, en oh, op de straat, en oh, de enige waar die vrouw het over had, die had niet eens hoop. Dus hij begon gewoon helemaal aan het begin. En dan moest die vrouw echt helpen, van oké, je wil gewoon dat ze een gezond huwelijk heeft, dat ze de Here dient, dat ze gezonde kinderen heeft. Eerst begon ze gewoon dat plaatje, en weet je, ga je jezelf nou eens voor je zien, ga eens met dat beeld over je eigen kind zitten, in plaats van het beeld wat je nu hebt. Hij begon eerst het plaatje in haar hoofd te veranderen. Soms is het belangrijk dat mensen het plaatje in hun hoofd veranderen. Dat deed God ook bij Abraham. Abraham, kijk naar de sterren. Hij begon iets in zijn geest te plaatsen. Hij begon iets in zijn geest te plaatsen, hoe het zou zijn. En toen die vrouw, en daarna begon hij ook met de beloftes uit Gods woord. Wat Gods woord erover zegt. Over je nageslacht zal machtig zijn op aarde. Jij en je huis zullen de Here dienen. Groot zal zijn de vrede van je. Hij begon de beloftes uit Gods woord in die vrouw te zaaien. En toen begon hij de principes van geloof te leren. Hij zegt, nu ga je spreken in lijn met je geloof. Nu gaan we bidden en we geloven dat we ontvangen. En die dochter, wonderbaarlijk, werd uit de prostitutie gehaald, kikt af van de drugs en dient de Heer. Maar het begon met eerst, sommige mensen zitten zo in paniek. Soms moet je eerst beginnen, die hebben niet eens hoop. Dan kan je niet eens verwachten dat ze geloof hebben. Je moet ze eerst eens hoop geven. En daarom, als het gaat om het woord van God, vaak zijn we te gehaast met het woord van God. Ook als het gaat om kerken, bedieningen en predikers. Ze willen altijd dat alles in één dienst gebeurt. Maar dat is niet altijd zo. Mensen moeten onder het woord zitten. En soms moeten mensen 20 diensten onder het woord zitten. Daarom hou ik zo van genezingscampagne. Waar we dienst na dienst na dienst hebben. En sommige mensen zitten de 6 diensten en de 6e dienst genezen ze. Dat kan. Daarom is het woord. Net zoals de gelijkenis van de zaaien. Je zaait het woord, je zaait het woord, je zaait het woord. Net zolang tot het valt in goede grond. De Bijbel zegt zo vaak, ze kwamen om te horen en genezen te worden. Heel veel mensen willen die eerste stap overslaan. Ze willen genezen worden. Maar ze willen niet eerst horen. Maar geloof komt door het horen. Amen. En sommige mensen komen doodziek binnen, die hebben niet eens hoop. Die hebben zichzelf al opgegeven. Die zijn al een begrafenis aan het plannen. Dat is echt zo. En dan zijn we geneigd om er meteen naartoe te rennen. Te zalven met olie. Nee, eerst het woord. Eerst het woord. Als het gaat om christenen, wedergeboren christenen, kan je ze toch niet helpen tenzij ze het woord van God gaan ervaren als de waarheid. Amen. Dus soms zijn we te snel. Moeten mensen eerst hoop krijgen, daarna geloof krijgen en daarna gebeurt het wonder. Daarom is het woord zo belangrijk. Dus hoop en geloof werken samen. Hoop en geloof werken samen. Hoop is de eerste stap naar geloof. Dus je kunt onmogelijk geloof hebben als je geen hoop hebt. Je kunt onmogelijk geloven dat iets gaat gebeuren als je niet eens hoopt dat het kan gebeuren. Dus hoop is de partner van geloof. Hoop is de partner van geloof. Nou, eens even kijken of ik dit een klein beetje uit kan tekenen. Gewoon om mensen een beetje te helpen. Even een klein schemaatje. En weet je, we hebben menselijke hoop. We hebben menselijke hoop bestaat. Dan heb je bijbelse hoop. En dan heb je geloof. Dan heb je geloof. Nou, wat is menselijke hoop? Weet het niet zeker. Weet het niet zeker. Dat is menselijke hoop. Weet het niet zeker. En menselijke hoop is dus een afwachter. Ja, we moeten maar afwachten. We moeten maar zien. We moeten eerst geloven en dan zien. Amen. Dat is wat hoop. Menselijke hoop. Ja, we moeten het maar zien. We moeten het maar zien. Nee, je moet het geloven. Dus dat is menselijke hoop. Weet het niet zeker. Het is een afwachter. Wat is bijbelse hoop? Bijbelse hoop weet het zeker. Weet het zeker. Maar ergens op een onbekend moment in de toekomst. Ik zet even toekomst. Weet het zeker. Maar het ligt ergens in de toekomst. Op een onbekend moment. Dat is bijbelse hoop. Dus bijbelse hoop is geen afwachter, maar een verwachter. Maar wat is geloof? Geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. En wat is geloof? Is eigenlijk is de ontvanger, is de beetpakker. Bijbelse hoop kijkt ernaar en ziet het in de toekomst. Geloof pakt het beet en trekt het naar het nu. Dat is wat geloof doet. Geloof blijft niet hopen, geloof pakt het beet. Het is een beetpakker, het is een ontvanger. Dan komen we bij het volgende stuk van de definitie van geloof. En dat lijkt misschien onbelangrijk, maar de Bijbel zegt het geloof nu is. Iedereen zegt nu is. Het geloof nu is. Nou, dat lijken misschien onbelangrijke woordjes. Maar dat is het niet. De Engelse vertaling zet het zelfs vooraan. Now faith is. Now faith is. Het geloof nu is. Dat leert ons. Dat geloof is altijd tegenwoordige tijd. Geloof is tegenwoordige tijd. De Bijbel zegt niet het geloof nu wordt de zekerheid. Even TT, iedereen die op de basisschool heeft gezeten, weet dat dat een afkorting is voor tegenwoordige tijd. Het geloof nu is. Het toont ons, het geloof is tegenwoordige tijd. De Bijbel zegt niet het geloof nu wordt de zekerheid. Dat is weer toekomst. Ik ga genezen worden. Het gaat toekomst. Maar we zeggen niet het geloof nu zal zijn. Ook niet het geloof nu werd. De zekerheid van de dingen. Of nu was. Geloof gaat om nu. Geloof is nu. Daarom zegt de Engelstaling nu het geloof is. De zekerheid van de dingen. Iedereen zegt nu. Dat is wat geloof is. Geloof is nu. Geloof is tegenwoordige tijd. We kunnen onmogelijk, als we het over hoop hebben, kunnen we naar een onbekend tijdstip in de toekomst verwijzen. Als het om geloof gaat, niet. Ik geloof dat God me gaat genezen, is geen geloof, het is eigenlijk hoop. En sommige mensen zeggen, ja, maar dat is wel heel radicaal. Vergelijk het met vergeving van zonde. Vergelijk het met redding. Als mensen zeggen, ik geloof dat God me gaat redden. Ik geloof dat God me op een dag zal redden. Ik geloof dat God me op een dag zal vergeven. Ik geloof in het God op zijn tijd. Wat zeg je tegen iemand? Nee, nu. Nu kan je ontvangen je redding. Nu kan je je zonde vergeven worden. Nu kan je het ontvangen. Het gaat niet om de toekomst. Weet je, als het gaat om eeuwig leven, sommige christenen denken dat eeuwig leven begint op de dag dat ze hier sterven. Maar de waarheid is, eeuwig leven heb je nu al. Je bent al overgezet van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Jij hebt nu al eeuwig leven in je. Jij leeft nu al eeuwig. Amen. Dat is niet iets wat gaat gebeuren, dat heb je al. Zeg eens, ik heb eeuwig leven. Dat is iets wat je nu al hebt. Het geloof nu is. Nou, ik weet niet of je nog bij Marcus 11 zit. Ik denk het niet, want als je daar nog zit, had je Romeinen 4 niet opgezocht. Marcus 11. Vers 24. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, zegt de HSV, maar die is verkeerd vertaald. In de grondtekst staat er, geloof dat u het ontvangt. De MBG heeft, MBV zegt, geloof dat u het ontvangen hebt en het zal u ten deel vallen. Wanneer geloof je dat je ontvangt? Op het moment dat je het ziet? Wanneer dan? Op het moment dat je bidt, dat is nu, amen. Op het moment dat je bidt, op dat moment, op dat nu moment, geloof je dat je het ontvangt. Nou, dat woord ontvangen is het Griekse woord lambano. Wat betekent? Dat betekent niet afwachten, dat betekent beetpakken. Dat betekent beetpakken. Daarom is geloof is een beetpakker. Jezus zegt niet, je gelooft op het moment dat je het ziet. Geloof is nu. Je gelooft het op het moment dat je bidt, dat je het ontvangen hebt. En het gevolg is dat je het zal krijgen. Het gevolg is dat je het zichtbaar zal zien worden. Maar je gelooft het eerst voordat je het ziet. Nou, heel veel christenen vinden dit moeilijk om te beseffen. En weet je waarom dat zo is? Omdat ze zo getraind zijn met hun natuurlijke zintuigen. Zelfs als we getuigenissen posten van wonderen die gebeuren. Wil je niet weten hoeveel christenen er reageren? Ik wil het eerst zien, dan geloven. Dat is jouw grote probleem. Je wil alles eerst zien, dan geloven. Maar dat is niet hoe je wandel met God werkt. We zijn zo in ons verstand en in onze... Niet eens verstand, het is gewoon stom. Het is gewoon stom. Als dat echt is hoe je denkt, stop met christen zijn. Sommige mensen, hoe kan je dat zeggen? Gewoon met mijn mond. Dat was wat Thomas zei. Ik wil het zien en dan zal ik het geloven. En jij zegt, nee, zalig zijn zij die niet zien, maar toch geloven. Ik heb nooit gezien dat Jezus aan het kruis ging, maar ik geloof het wel. Ik heb nooit gezien dat die spijkers door zijn handen gingen, maar ik geloof het wel. Ik heb nooit gezien dat hij in het graf werd gelegd, maar ik geloof het wel. Ik heb nooit gezien dat hij opstond uit de dood, maar ik geloof het wel. Amen. Ik kan niet zien dat hij aan de rechterhand van God zit, maar ik geloof het wel. Je hele geloof is gebaseerd op geloof. Ik geloof niet in wonderen. Dan kun je geen christen zijn. Stop ermee. Word moslim. Mohammed werd vergiftigd en die stierf. Jezus Christus genas de zieken. Ik geloof in wonderen. Amen. En als ik moet kiezen tussen iemand die stierf aan een ziekte en iemand die zieken genas, kies ik voor deze lijn. Amen. Halleluja. Voor alle moslims die zitten te kijken. Het geloof nu is. De Engelstaan zegt, het geloof nu is al de substantie van de dingen die we hopen. Dus voor jouw geloof Is het al een substantie? Wat is een substantie? Is er iets? Is een soort materiaal? Is iets wat werkelijk is, wat echt is? Weet je, plastic, dit is een substantie voor de wetenschap. Dat is iets wat aangewezen kan worden. Jouw geloof is al zo reëel in de geestelijke wereld dat gewoon tastbaar is, merkbaar is en voelbaar is. Voor jouw geloof is het al een substantie. Nu al. Als je God gelooft voor genezing, is het al een realiteit in jezelf voordat het tot uiting komt. Het is al een substantie. Nou, hoe kan dat? Omdat we moeten begrijpen hoe God werkt. God is de grote ik ben. Toen hij zich bekend maakte aan Mozes, en Mozes vroeg, hoe moet ik u noemen? God zei, ik ben die ik ben. Dat is de naam van God. Maar het probleem is, heel veel christenen willen veranderen naar ik was. Die dienen niet de grote ik ben, die dienen de ik was. Vroeger, hoeveel weten dat vroeger. Die mensen die zijn 600 jaar te laat geboren. Alles ging aan vroeger. Vroeger, in de tijd van vroeger. Nee, wonderen zijn voor vroeger, genezing is voor vroeger. Ze veranderen de ik ben naar de ik was. Maar God is de grote ik ben, amen. God is ook niet de ik word. Hoeveel weten later in de hemel? Dat is de ik word. Mensen wijzen alles naar de toekomst. Ze geloven in de ik word. Weer anderen geloven in de God, ik ergens anders. Het is altijd in Afrika, in Indonesië, in Zuid-Amerika. Daar beweegt God mooi en bijzonder, maar wij wonen in Nederland. Maar God is de ik ben. Ik ben die ik ben. God is altijd tegenwoordige tijd. Dat is wie God is. Niet ik zal zijn, of ik word, of ik misschien. God is de grote ik ben. Dat betekent, God is altijd aanwezig. En God, wat nog belangrijker is om te beseffen, ik heb een preek op YouTube staan, die heet God is nooit jouw probleem. Wie heeft die geluisterd? Zoveel mensen hebben die geluisterd. In dat onderwijs laat ik zien dat God heeft alles al gedaan. God heeft alles al gedaan. God is klaar. Toen Jezus aan het kruis stierf, riep hij, het is volbracht. Het is volbracht. Voor God is alles al gedaan. En voor mensen die een beetje houden van profetische betekenissen. Toen de twee discipelen, Johannes en Petrus, in het evangelie van Johannes, naar het graf renden. En ze komen binnen. Wat zien ze daar? Ze zien de doeken liggen. En het doek die om Jezus' hoofd zat, was opgerold. Maar het doek wat om zijn lichaam zat, lag daar los. Wat is de betekenis? Het hoofd is klaar. Het hoofd is volbracht. Maar het lichaam, dat zijn wij. Amen. Wij zijn nog niet klaar. Wij zijn hier nog op aarde. Wij moeten hier nog aan de gang. Maar alles is al volbracht. Je zonden zijn al vergeven. 2000 jaar geleden is de prijs ervoor betaald. Het enige wat jij hoeft te doen, is het nu te ontvangen door je geloof. Amen. Hetzelfde geldt voor de vloek. Je hoeft niet onder een vloek te leven. Christus is een vloek geworden aan het kruis, opdat de zegen van Abraham op jouw leven zal zijn. Dezelfde zegen als op Abrahams leven is op jouw leven. Er hoeven niet allerlei vloeken verbroken. Die vloek is al verbroken. Hoe stap je daarin? Door het geloof. Door het geloof. Er hoeft niks meer voor gedaan te worden. De duivel is al verslagen. Hij is al ontwapend. Daar hoeft niks meer voor te gebeuren. We binden de duivel. Jezus heeft het al gedaan. De dienst daarna weer. We binden. Is dat ding zo glad als een paling dat je dit iedere week moet doen? Wat is er aan de hand? Begin te geloven dat dat ding al onder je voeten is. Amen. Hetzelfde met genezing. De Bijbel zegt in Jesaja 53, daar staat, hij heeft onze ziekte gedragen. En door zijn striemen zijn we genezen. En als Petrus het dan citeert, in 1 Petrus 2 vers 24, daar staat dit, daar zegt Petrus, hij zegt, door zijn striemen bent u genezen. Petrus zegt niet, door zijn striemen gaat u genezen. Door zijn striemen ben je genezen. God heeft het al gedaan. De prijs voor ziekte is al betaald aan het kruis. De prijs voor de vloek is al betaald aan het kruis. De prijs voor voorziening is al betaald aan het kruis. De prijs voor... Het is allemaal al gedaan, 2000 jaar geleden. Daarom snap ik niet dat mensen kunnen zeggen... Ik geloof niet dat het altijd Gods wil om te... Te laat! Het heeft het al lang gedaan. De prijs is al lang betaald voor genezing. Hoeveel weten dat het niet altijd Gods wil is om te genezen? Hoeveel weten dat het beter is dat jij niet meer preekt, totdat je je Bijbel goed gelezen hebt? Vroeger zei ik dan iets wat nog harder was, maar daar ben ik maar mee gestopt. Op lief aanwijzen van mijn vrouw. Maar het is al lang gedaan. Alsof God nu in de hemel zit en denkt, ik wil het toch niet meer. Het slaat nergens op. Ze hebben moeite om het te ontvangen door geloof. Hoeveel weten dat we niet altijd zien. Hier heb je het weer. Met je zien, voelen. Zintuigen. Dat is waar mensen mee wandelen. Dat is waar ze hun theologie op baseren. Maar geloof God op zijn woord. Niet op jouw gevoel, op Gods woord. Hij is de grote Ik Ben. En hij heeft alles al gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
2: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet.
12: maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
13: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
14: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. Ik geloof dat je een gezegende week tot nu toe hebt gehad. En we zijn nu natuurlijk dag 3 van de werkweek, schoolweek, thuisweek, hoe je het wilt noemen. En we zijn bezig met het onderwerp de geestelijke wereld. De geestelijke wereld. En we hebben heel veel al gezegd sinds vorige week natuurlijk. Waren wij al hiermee bezig. En we zijn nu nog steeds bezig met de geestelijke wereld. En ik geloof dat je nieuwe inzichten tot nu toe hebt mogen ontvangen. Nou, mocht u luisteren via God Radio en je tunt er pas voor de eerste keer in deze week, dan zou ik je aanraden om de andere afleveringen, de afgelopen 7 afleveringen, op Spotify Dagelijks Brood terug te luisteren of via YouTube Choice Nation TV. Daar kan je ons ook vinden en alles terugluisteren. Nou, we zijn gekomen bij de punt dat Satan heeft een koninkrijk. Jezus zegt in het boekvertaling Matthäus 12, vers 26. En als de duivel nu de duivel wegjaagt, vecht hij tegen zichzelf en maakt zijn eigen koninkrijk kapot. Hij zegt dan, vecht hij tegen zichzelf en maakt zijn eigen koninkrijk kapot. Als de duivel nu de duivel wegjaagt. Dus Jezus laat ons hier zien dat Satan een rijk heeft. Nou, we gaan even kijken eigenlijk naar waar Satan vandaan komt. Wie is Satan eigenlijk en waar komt hij vandaan? Nou, laten we lezen. Er is geen betere plek om te lezen dan twee gedeeltes in de Bijbel. Die ons eigenlijk vertelt eigenlijk wie Satan is en waar dit vandaan komt. We zijn bezig met de geestelijke wereld, oké? Eentje vind je in Jesaja 14 en de andere is in Ezekiel 28. Laten we eerst lezen in het boek van Jesaja 14 vanaf vers 12. Het zegt, hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dagenraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnen over de heidenvolk. Nou, je ziet al van, dit is een interessante wezen. Hij zegt, u bent morgenster. Nou, het is een andere plek in de Bijbel. Jezus wordt benoemd de bright and the morning star. Je ziet al dat dit een bijzondere wezen is. Oké, hij is de zoon van de dagenraad. Dat is de zoon van de morgen, 's morgens. U ligt geveld op de aarde, overwinnen over de heidenvolk. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Nou, je ziet ook dat deze wezen is hoogmoedig. Want hij zegt, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zou zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Dus ik zou hoofd over alle engelen krijgen. Ik zou opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zou mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Ik zou mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Ik zou mij brengen naast God zetten. Ik zou eigenlijk mijzelf naast God gaan zetten. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort. In het diepste van de kuil. Wie u zien, kijken u aan en letten op u. Is dit nu de maan die de aarde deed sideren, die koninkrijken deed beven?

0: de zoon van de dageraad, uw licht geveld op de aarde, overwinnen over de heidenvolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting en aan de noordenzijde, ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Dus je ziet je dat deze wezen was een geweldige wezen als eerst. Oké, en in Ezekiel gaan lezen dat hij wordt Lucifer genoemd. Dat is het licht. En alsnog, hoewel hij een goede plaats had, hij wilde graag, hoogmoed kwam in zijn hart, en hij wilde graag net zoals God zijn. Hij wilde de plek van God hebben. Hij wilde zijn troon verheffen tot waar God is. Nou, als je leest in Ezekiel 28 vanaf vers 11, dan zegt de Bijbel, het woord van de Heer komt tot mij, mensenkind. Hef een klaaglied over de koning van Tyrus. En zeg tegen hem, zo zegt de Heer, u, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in Eden, de hoofd van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad. Robijn, topaz en diamant. Turquoise, onyx en jaspis. Saphir, smaragd, beryl en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te midden van de vurige stenen. Volmaakt was u in al uw wegen. Vanaf de dag dat u geschapen werd. Totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde u men uw midden met geweld en ging u zondigen. Daarom verbande ik u van de berg van God en deed ik u verdwijnen, beschermend cherub, uit de midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart oogmoedig. U richtte uw wijsheid te gronden vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed ik een vuur uit uw midden opblaaien en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken. Allen onder de volken die u kennen zijn ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot in de eeuwigheid. Het is een lange vers, oké? Maar het laat wel zien wie Satan was en waar die vandaan komt. Nummer 1, als we lezen vanaf vers 12, hij zegt, u het toonbeeld van volkomenheid. Dus met andere woorden, Satan was perfect toen hij Lucifer was, voordat hij zondigde. 2, hij was vol wijsheid. 3, hij was volmaakt van schoonheid. Nou, ik weet nog natuurlijk dat mensen vaak, ze beelden Satan op met hondjes en een lelijke wezen. Nou, dat is niet wat de Bijbel zegt over wie Satan is. Zoals Paulus zegt, hij komt als een engels des licht. Hij komt als een engels des licht, zegt Paulus. Dus met andere woorden, de beeld die Hollywood van Satan heeft geschetst voor de wereld, klopt niet. En natuurlijk, al deze mooie dingen die hij had, is nu eigenlijk, het is nu corrupt. Het is nu niet meer heilig. Dus met andere woorden, zijn wijsheid is niet meer wijsheid. Zijn wijsheid is nu tricky. De Bijbel spreekt over in de hoofd van Eden, Adam en Eva, hoe de slang listig was. Dus in plaats van wijs, is hij nu listig. Hij kreeg wijsheid om goede dingen te doen. Maar nu door de zonde, doordat hij hoogmoedig was geweest, nu is hij listig in plaats van wijs. En volmaakt van schoonheid. Zelfs de schoonheid is niet meer schoonheid. Want de schoonheid is vervalt. Oké, het is een gevallen schoonheid. Maar hij kan nog steeds mensen laten zien dat hij schoonheid heeft. Door met andere woorden, valse beloften te geven aan mensen. Weet je, de meeste mensen die in de occulte zitten, wat er vaak gebeurt is dat ze ontvangen valse beloftes van, als je Satan dient, dan krijg je een mooi leven en dit en dat en al deze dingen. Maar aan het eind komen ze erachter dat het heeft een hoge prijs en ze komen er niet meer uit. Dus zijn schoonheid heeft hij ook vervuild. En hij was in Eden. Nou, wie was in Eden dan? Adam en Eva en de slang. Alleen de slang had toegang tot Eden. Adam en Eva waren daar en de slang had toegang. En zei, u was in Eden, het hoofd van God. Allerlei edelgesteenten was uw sieraad. Dus met andere woorden, Satan had al de mooiste edelgesteenten. Al de mooie dingen had hij. Zoals de sieraad, robijnen, topaz, diamanten. Al deze mooie dingen had Satan, zegt de Bijbel. Oké? En nu natuurlijk, hij gebruikt het om mensen in de val te lokken. Hij zegt, oh, volg mij en ik geef je heel veel geld. En mensen willen graag heel veel geld. En dan gaan ze allemaal dingen doen die niet hoort. Nou, als Satan jou voorspoedig kan maken, en dat is een voorspoed die jou nog meer in de diepe dal brengt, laat staan God de Allerhoogste. Daarom zegt de Bijbel, de zegen van de Heere maakt rijk. En zorgen voegt er niks aan toe. Zorgen voegt er nogmaals wat? Niks aan toe. Nou, vers 15 zegt hij, volmaakt was u in al uw wegen. Satan was volmaakt, totdat de zonde binnenkwam. Totdat de zonde binnenkwam. Dus we zien dus, Satan was niet als Satan begonnen. Maar hij werd Satan. Hij was Lucifer als eerst. Wat betekent dat? Hij was Lucifer, hij was licht. God had een volmaakte schepping geschapen. Alleen nu was er iets veranderd. Waardoor hij was corrupt geworden. Al zijn schoonheid was corrupt. Alles wat hij had, was begiftigd. God had zijn gaven niet van hem weggenomen. Dat is wat vaak mensen niet begrijpen. Hij had zijn macht nog, hij had zijn wijsheid nog. Alleen al deze dingen werden gecorrupt. Ze werden begiftig. Hij was niet meer wijs, hij was meer listig. Hij deed listige dingen om mensen in de val te lokken. Daarom zie je vandaag de dag, oké? Waarom zou iemand iemand anders vermoorden? Waarom zou iemand iemand onrecht aandoen? Dat zijn allemaal satanische dingen. Die natuurlijk het vlees brengt sommige dingen op, maar soms en vaak komt het uit satanische inspiraties. Bijvoorbeeld, er is een hele ophijs vandaag in de wereld over een bepaalde bestand die uit is gekomen door, volgens mij, Epstein. En als je dat bestanden leest, verschrikkelijke dingen. Is er ingedaan met kinderen, ook met vrouwen, verschrikkelijke dingen. Waarom zou iemand in zijn hoofd halen om zoiets te doen? Waarom zou iemand het in zijn hoofd halen om iemand te vermoorden? Dit zijn allemaal satanische inspiratie. En al deze satanische dingen zijn nog steeds in onze wereld. En daarom wij als gelovigen moeten staan in onze overwinning. Je moet weten wie jij bent in Christus. En staan in de overwinning. En hij zou het doen. Want Jezus heeft alles al overwonnen. We bestuderen niet de geestelijke wereld om jou bang te maken. Nee, 100% niet. Want de hoofd van de geestelijke wereld is Jezus Christus. En hij heeft alle macht en alle autoriteit. En hij heeft al gedaan wat hij moet doen. En het is aan ons om onze autoriteit te herkennen. De naam van Jezus is aan ons gegeven om te gebruiken in elke situatie. Laten we eventjes nu doorgaan naar demonische activiteiten. We hebben gekeken natuurlijk naar de Bijbel, waar de geestelijke wereld was in de Bijbel. En nu gaan we kijken naar demonische activiteiten. Laten we lezen in het boek van Johannes 6, vanaf vers 70. Johannes 6, vanaf vers 70, dan zegt de Bijbel, Jezus antwoordde hun, heb ik u de 12 niet uitgekozen en een van u is een duivel. En hij doelde op Judas Iscariot, de zoon van Simon, want die zou hem verraden, een van de 12. Jezus zei, ik heb jullie 12 uitgekozen, maar een van jullie is de duivel. Nou, Jezus zei niet dat Judas hier duivel is in de zin van dat hij de duivel zelf is, maar de demonische activiteiten die hij zou gaan verrichten aan het einde toe, door Jezus te verkopen. Hij zegt, een van jullie, Satan gaat de persoon beheersen om te doen wat hij wil doen. De natuur van Satan en zijn volgelingen, daar kunnen wij misschien morgen over hebben. Omdat Satan heeft een natuur. Satan heeft een natuur. En er is niks goeds aan hem. Hij is een leugenaar, hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin tot vandaag. Er is niks goeds aan Satan nogmaals. Er is geen enkele waarheid in hem, zegt de Bijbel. Je kan nooit de getuigenis van Satan nemen, omdat als je getuigenis te gebruiken van, oh, de demon zei dat, ze kwamen binnen door mijn opa. Nee, Satan is een leugenaar. Je kan niet de getuigenis van een demon nemen, om te zeggen, zie je, dat is hoe de demon ons binnengekomen. Want Satan is een leugenaar vanaf het begin af aan. Amen. Nou, ik zie dat mijn tijd bijna alweer om is vandaag. En morgen gaan we door eigenlijk met de natuur van Satan en zijn volgelingen. En van nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God. De werkweek zit erop.
3: Woehoe!
2: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend
6: Show. Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
7: Voordat Jozua met het volk Israël het beloofde land in zou trekken, sprak God tot hem deze woorden. Dit wetboek mag niet wijken uit je mond. Maar overpeins het dag en nacht, opdat je nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat erin geschreven is, want dan zul je op je wegen je doel bereiken en zul je voorspoedig zijn. God roept Jozua, maar ook jou en mij, op om zijn woord dag en nacht te overpeinzen. We hebben gezien dat in het Hebreeuws hiervoor het woord haga gebruikt wordt. Dat niet alleen overpeinzen betekent, maar ook herkauwen of mediteren. Mediteren is niet hetzelfde als Bijbelstudie doen. Mediteren is een vorm van herkauwen. Je gaat biddend je Bijbel lezen en de woorden overdenken. En zo open je je hart om God tot je te laten spreken door de verzen die je gelezen hebt. En zo haal je kracht en energie uit het woord van God om sterk te worden en gezond te blijven. Maar ook om tot bloei te komen en tot zegen te zijn voor de mensen om je heen. Je weet dat je geestelijke discipline en structuur nodig hebt om elke dag met een daily devotional te beginnen. Maar geloof me, als het eenmaal een goede gewoonte is geworden, wil je niet meer anders. Aan de hand van Gods woord neem ik je elke dag mee om meer zicht te krijgen op wie God is en wie Hij voor jou wil zijn. Ik beloof je dat je gaat groeien in geloof, in inzicht en wijsheid, om ook anderen te helpen groeien. Misschien kom je het komende jaar een keer in een situatie dat het er niet van komt om een daily devotional te kijken. Hey, voel je daar niet schuldig om? Laat het verlangen om elke dag met God te beginnen maar lekker groeien. Je zult zien dat je er een mooier mens van gaat worden.
6: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
8: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
9: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
10: Niet wij, maar de Heer doet het. Het is de Heer die ons met de volledige overgave wil helpen. De Heilige Geest zegt ons dat wij het bij Hem kunnen brengen. Maar ook al doen we het, dan komt er dikwijls zo'n twijfel in ons hart. Was het werkelijk echt? Was het volledig? die overgave? Vraag je dan aan jezelf? Er is zo'n heerlijke tekst in de Bijbel die me daarbij zo geholpen heeft. De Heer Jezus zei tegen een vader die bij hem kwam om hulp met een door een duivel bezeten zoon: alles is mogelijk, dengene die gelooft. Toen riep die man: Heer, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Nou, we zouden zeggen, dat was een klein geloof. Maar intussen triomfeerde het maar over de duivel en de boze demon was uitgeworpen. Als u en ik nu komen en zeggen: Heer, ik wijd mijzelf in volkomen overgave aan u, dan mag het misschien gezegd zijn met een bevend hart. Het kan zijn dat je niets voelt van kracht, van zekerheid. Maar het zal gelukken. Wees maar niet bang. Kom zoals je bent en de kracht van de Heilige Geest gaat in je werken. Ik moet ineens denken aan de Heer Jezus in Gethsemane. De Heilige Geest gaf hem kracht zich volkomen over te geven. Maar wat een nood, een angst kwam er over hem. Als er nou bij u zwakte en beven is, vertrouw maar op het werk van Gods Geest in u en geef u over. En vertrouw dan dat God u aanneemt. Kijk nu naar hem. Soms zijn we zo bezig met onszelf, maar we moeten met God bezig zijn. Zeg maar gerust: Heer, ik begrijp het niet helemaal. Maar ik neem uw voorwaarden aan dat ik mij volkomen moet en mag overgeven. En dan gaat u mij zegenen en tot een zegen maken. Als u dat zachtjes zegt en misschien met vrezen en beven, maar u zegt het dan toch maar, dan kunt u ervan op aan dat God daar notitie van neemt. Hij luistert. Hij schrijft het in zijn boek. En neemt je dat moment helemaal in zijn bezit. U voelt het misschien niet. U realiseert het nog niet. Maar u hoort nou helemaal van hem. Het is zo heerlijk dat we zo van alles met hem bespreken kunnen. Vertel het hem maar. Vertel het hem maar allemaal. Als er twijfel, als er niet begrijp is of wat dan ook. U hoort van hem. En u niet alleen maar spreken tot hem, maar luisteren naar zijn stem. Dat oude verhaaltje van het verloren brosje heeft me zo geholpen. Iemand verloor een kostbaar brosje toen ze in een theater was geweest. Ze zag dat ze het miste toen ze thuis kwam. De volgende dag vroeg belde zij de conciërge van het theater op en vroeg of hij een brosje had gevonden. Nee, zei de man. Maar waar hebt u gezeten? Ik zal eens kijken of het misschien nog onder uw stoel ligt. Ik zat op de vijfde rij op de tweede stoel. De man ging kijken en vond het brosje. Hij ging naar de telefoon en zei: ja, wat fijn, ik vond uw brosje. Hallo? Hallo? Hij kreeg geen antwoord. Ze had de haak van de telefoon neergelegd. Ze heeft nooit geweten dat haar brosje gevonden was. De Heilige Geest leert ons veel van den Heer te verwachten. Luister naar den Heer. Hoor u niet meteen zijn stem? Den wacht geduldig. Ook het wachten op den Heer is een zegen. Hij is een goede herder. En een goede herder spreekt tot zijn schapen. Niet meteen de haak neerleggen. Hij heeft u lief en verlangt u een heleboel te zeggen. Heer Jezus, ik dank u dat u zoveel van ons houdt. Vergeef ons dat we soms zo weinig rust en geduld hebben naar u te luisteren. Dank u dat u het alles wilt doen wat wij niet kunnen. Maak het ons maar duidelijk dat alles over het hoe en waarom van de volledige overgave, hoe dat allemaal moet. Dank u dat we weten dat als we ons aan u geven, u ons aanneemt. Halleluja, wat een heiland.
9: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
3: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.
11: Come on, just lift your hands right now all over this place. Just lift your hands right now all over this place.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Kees Florissen. En het onderwerp van deze dag is dat ieder een specifieke hoeveelheid geloof zal ontvangen.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: Vandaag komen we bij de volgende ontdekking. God heeft ieder van ons een specifieke mate van geloof gegeven. Het is niet aan ons om te beslissen hoeveel geloof wij hebben. God heeft dat al voor ons vastgesteld en aan een ieder van ons precies zoveel geloof toebedeeld als we nodig hebben. Maar welke maatstaf gebruikt God om te meten hoeveel geloof we nodig hebben? Paulus legt uit hoe het lichaam van Christus functioneert in Romeinen 12, vers 4 en 5. Want, zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet allen dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Als christenen vormen we dus samen een volledig lichaam. In dit lichaam is elk van ons een bijzonder onderdeel, met een specifieke plaats en een specifieke functie. De een is een neus, de ander een oor, nog een ander een voet, enzovoort. In de brief, in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 12 tot 28, behandelt Paulus dit idee uitvoerig en zegt dat het God is die de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam heeft aangewezen, zoals hij gewild heeft, zegt vers 18. Niemand van ons kan zijn eigen plaats of functie in het lichaam kiezen. Het enige wat we kunnen doen is de plaats vinden en de functie vervullen die God ons heeft toebedeeld. Om dit te kunnen is, zoals al gezegd, een vernieuwd denken nodig. Paulus wijst erop dat als we als leden van één lichaam afhankelijk zijn van elkaar, we hebben elkaar nodig. Niemand van ons is vrij om maar te doen wat hij of zij wil, zonder rekening te houden met de andere leden. In 1 Korintiërs 12 vers 21 staat: en het oog kan niet zeggen tegen de hand: ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten: ik heb jullie niet nodig. Het hoofd is het hoogste lid en typeert Christus zelf. Kijk maar in Efeze 4 vers 15. De voeten zijn de laagste leden, dus het andere uiteinde van het lichaam. Toch heeft het hoofd de voeten nodig en kan niet zonder hen. In dit licht is het duidelijk waarom Paulus zegt dat wij, om onze plaats in het lichaam te vinden, niet te hoog van onszelf moeten denken, maar moeten leren om nuchter en realistisch te zijn. Door dit beeld van het lichaam en zijn ledematen begrijpen we beter wat Paulus bedoelt met de mate van geloof. Elk van ons is lid van het lichaam met een specifieke functie. En om die functie te kunnen vervullen hebben we een specifieke mate van geloof nodig. De soort en de hoeveelheid geloof die ieder lid nodig heeft is verschillend. Een oog heeft geloof nodig om oog te kunnen zijn. En een hand heeft voldoende geloof nodig om te kunnen functioneren als een hand. Deze mate van geloof is niet uitwisselbaar. Het geloof dat de hand in staat stelt om te functioneren is ongeschikt voor een voet. En het geloof dat een oog laat functioneren is niet bedoeld voor een oor. Ieder lid moet zijn eigen specifieke mate van geloof bezitten. God wil die plaats die hij voor jou heeft in het lichaam van Christus laten zien. En ik geef jou ook het geloof dat je daarvoor nodig hebt.
0: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel dat u mij wilt openbaren welke specifieke plaats en functie u voor mij heeft in het lichaam. En dat u mij precies voldoende geloof geeft om daarin te functioneren naar uw wil. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derek, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derekprins.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
1: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luister de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
10: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
11: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

Wat leuk dat je luistert naar Gut Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio. The Weekend Show. The
4: Weekend Show. Dit is Guard Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
1: Jesus, friend of sinners.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel vandaag.

0: werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio. The Weekend Show. The
1: Weekend Show. Er is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen. Maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
2: DJ Calling all believers.
3: MC Nice.
2: If you're a believer,

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk standhoudt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Holy, holy, holy Allah.
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
5: This is the God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Hasselthof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

Kickstart Radio. Je radio leeft weer.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: God Radio. Je bent niet alleen.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
8: Take away the stone. What are they doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar

0: echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
1: De gospelzender van Nederland. God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
12: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het

0: kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
8: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De apostel Johannes roept ons op om in de voetsporen van Jezus te wandelen. Hij schrijft in 1 Johannes 2 vers 5 en 6. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Ik besef meer dan ooit dat het christelijk geloof om het leven van één persoon draait. Jezus. Ik wil een Jezusmens worden. Ik heb het verlangen te leven zoals hij leefde. Ik wil leren liefhebben zoals hij liefheeft. Ik wil leren spreken zoals hij spreekt. Ik wil leren geloven zoals hij gelooft. Ik wil leren doen wat hij doet. Ik wil iedere morgen zijn geest inademen en de hele dag door zijn leven uitademen. Boven alles wil ik dat Jezus in mij zichtbaar wordt. Ik begin te begrijpen wat Paulus bedoelt als hij schrijft in Galaten 2 vers 20. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Leer jezelf eens de vraag te stellen, wat zou Jezus doen? Wat zou hij zeggen? Hoe zou hij reageren? En bid dan het krachtigste gebed op aarde. Heer, help. Want uit mezelf ben ik niet in staat te leven zoals Jezus leefde. Maar ik geloof wat Jezus gezegd heeft. Hij zei in Johannes 15 vers 5. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij, zegt Jezus, kun je niets doen. Mooi, als je weet wie je bent in Christus, ga je dus veel vrucht dragen, belooft Jezus. De vrucht van de geest van Jezus, die door jouw relatie met hem tevoorschijn komt. Dat is wat Paulus zegt in Galaten 5 vers 22. Dan zegt hij, maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld en vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Aan de hoeveelheid van deze opgenoemde vruchten in iemands leven kun je zien hoe intens hij met Jezus leeft. Hoeveel van zijn liefde is zichtbaar in jou?
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
1: In Psalm 46, vers 3 staat: daarom zullen we niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelde de bergen in het hart van de zee. Er zijn heel wat bergen om ons heen aan het tuimelen. En dan ben ik zo blij voor de Bijbel. Dat boek vol van hemelse zekerheden die niet wankelen. Die ga je nog meer waarderen als de tijdelijke vastigheden zo bewegen als in een aardbeving. Het was jaren geleden dat ik voor het eerst hoorde dat lied van ik heb een vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Een grond in Jezus bloed en wonden, voor 's werelds aanvang reeds gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, schoon aard en hemel ondergaan. We zongen het dikwijls samen. Ook dit laatste couplet was zo prachtig van dat lied. Op deze grond slechts wil ik bouwen, zolang ik op deze aarde woon, blijft dit de rots van mijn vertrouwen. Dan juich ik eens voor 's hoogste troon om het heil door Christus mij bereid. O diepte van barmhartigheid. Ja, ik herinner me dat vader dit zo graag zong. Vader was me altijd zo tot een hulp. Hij was een horlogemaker, maar tevens een groot theoloog. Hij las de Heroud elke week, dat blad van Abraham Kuyper. Ik vroeg hem als kind bijvoorbeeld eens: papa, wat betekent de uitverkiezing? Hij zei: de uitverkiezing, dat betekent de grond waarop ik mijn hopen bouw, ligt niet in mij, maar in Gods trouwen. Kijk, als je zo de uitverkiezing ziet, dan word je er blij mee. Ik heb genoeg uitverkiezingsopvattingen van de duivel meegemaakt die hij gebruikte juist om de geloofsverzekerheid weg te nemen en weg te houden. Als de bergen verzet worden in het hart der zee. Die profetieën van de Bijbel die ik vroeger niet begreep, zijn me nu allemaal zoveel duidelijker. Wat er allemaal gaat gebeuren, bijvoorbeeld voor Jezus' wederkomst en de tijd van de antichrist, je rilt ervan. Maar het was altijd zo ver weg van me. Ik snapte het allemaal niet. Nu lees ik de tekenen der tijden in de kranten. Als ik nooit in de Bijbel geloofd had, ging ik nou geloven als ik de kranten lees. Je wordt er eigenlijk akelig van als je leest over oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen en andere natuurrampen. De harten van de mensen zullen vergaan van angst,

0: de laatste bladzij op. Dan weet ik, Jezus komt. Hij die beloofd heeft alles nieuw te maken, zodat deze aarde bedekt wordt met de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Het beste komt nog, wat een troost. Als het u een beetje moeilijk wordt en angstig, lees dan maar ook de laatste bladzij van de Bijbel. Ja, het beste komt nog. En dan het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te vergelijken met de heerlijkheid die komende is. Dat is een troost. Maar intussen is er die vastigheid in deze tijd dat de Heer ons geeft, niet een geest van vrees, maar van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Kijk, die Heilige Geest, die maakt dat je niet vreest, al tuimelen er bergen in de zee. Wees vervuld van Gods Geest. Die laat je zien dat God geen problemen heeft, alleen maar plannen. Er is nooit een paniek in de hemel. Die doet je de Bijbel begrijpen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Ik herinner me dat ik eens in het concentratiekamp in de zaal kwam waar Betsy, mijn zuster, een Bijbelbespreking hield. Ze vertelde, als een architect een blauwdruk maakt van een huis, dan zie je er van alles op. Hier een drempeltje, daar een raam, daar een dak. Zo heeft God een blauwdruk van jullie en mijn leven gemaakt, zei Betsy. En er stond ergens getekend Ravensbrück. God maakt geen fouten, al begrijpen we het niet. Nou, ik begreep het zeker niet toen ik Betsy daar zag sterven, verhongeren. Was er nog veel werk voor haar te doen? Eens zullen we het in de hemel gaan zien en begrijpen. Maar nu al zie ik soms door de Heilige Geest het waarom. Bij Betsy zie ik het nu al. In mijn boek De Schuilplaats beschrijft John Sherrill wat ik hem verteld had over Betsy. En dan hoor ik steeds weer, die zuster van jou is zo voor mij door een Heer gebruikt. Ik kan u vergeven. Zij heeft hem laten zien dat het de Heilige Geest is die in ons hart Gods liefde geeft. En daardoor kan zelfs ik vergeven en mijn vijanden liefhebben. Kijk, als Betsy erdoor was gekomen, zou ze nooit zoveel mensen bereikt hebben als dat ze nu bereikt heeft door de boeken. In de Rimbo van in Afrika sprak ik een vrouw die zo ver weg woonde van alles, waarom weet ik niet. Maar ze woonde er heel eenzaam. En die vertelde me, die Betsy, wat heb ik veel van haar geleerd. Waarom wordt het boek over haar gebruikt? Omdat het altijd weer wijst naar de boodschap van de Bijbel. En die kan bijna iedereen krijgen en lezen. En daarin komt die heerlijke boodschap tot ons. Dat God deze wereld lief heeft. Daarom hoeven we niet te vrezen, al vallen er bergen in de zee. God had deze wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar aan het kruis, wat was dat vreselijk. Toen was het toch alles verloren, wat een berg viel er neer. En juist toen gebeurde er iets heerlijks. Een antwoord op een verschrikkelijke nood, de nood van de zonde. Daar droeg de Heiland de zonde van de hele wereld, ook u en mijn zonde. Dank u, Heer, dat u het gedaan hebt. Dank u dat u het volbracht hebt. En dat we weten dat u niet alleen stierf voor ons, maar dat u leeft voor ons en dat u bij ons bent. En Heer, dan zullen we niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en werden bergen gegooid in het hart der zee. Want bij u zullen we veilig zijn, wat er ook gebeurt. Halleluja. Dank u wel. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
10: Holy, holy, holy Allah, you Lord.
11: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Do you wanna come?

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op akaper.nl/zaaigoed.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan,

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio, je radio leeft weer.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
10: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
11: Nu te zien op New Faith Network.
12: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
13: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
11: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: We're fortunate.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Holy, holy, holy are you, Lord.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het